0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kei gezellig.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kijk gezellig.
2: Kijk gezellig.
1: Kijk gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Waal met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze...

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: het volume maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: al wakker, Hubert Mol.

0: Een heel bijzonder smaakvol begin, dacht ik, voor deze vroege zondagmorgen. Ja, vroeg is het.
1: Nu al wakker, Omroep Brabant.
0: En van harte welkom. Hoe is de situatie op dit moment? Is er al een oogje open? Is er al een oortje op volle sterkte? Of zeg je, doe even rustig aan. Oké, geen probleem.
1: Hubert Mol. Nu al wakker.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Ook al is Dan Maarten er niet, probeer het toch even het lijntje met kwaliteit vast te houden. Toto en Hold the Line en Chris Kapp, liar, liar, liar. Nee, nee, zal maar niet gelogen. Wel nee. Muziek van Snow Patrol en Kylie Minogue. Dat schijnt toch een mooie combinatie te kunnen zijn. These Alarms.

begonnen met dat ene plaatje in 1998, I'm Not So Tough. En toen ik haar voor het eerst mocht interviewen op een hele grote radiozender, toen vroeg ik haar, is het nou country wat je maakt, of hoe moet ik het nou noemen? Toen zei ze, ik maak muziek. Later zijn we er toch achter gekomen dat het wel richting de country gaat. Maar Ilse, de lange zal ze leven, niks meer mee.

0: Het zijn grootheden die hier het podium betreden in alle vroegte bij Omroep Brabant. Het was, nou, dat weet je wel, Lionel Richie toch, begonnen met de Commodores, saxofonist, en heel af en toe mocht hij zingen, heel af en toe mocht hij maar wat doen. Als er een ballet gedaan werd, dan mocht Lionel Richie zingen. En voor de rest moest hij saxofoon spelen, studiebandje was het, en that's it. Maar hij wilde meer. En ging de solo, nou ja, de rest ken je zo'n beetje. My Destiny hoor je hier voorbij komen.
1: Ik hoef helemaal niks vandaag plaats.
0: Oh, dat is een ideale plaat voor dit moment, voor deze zondagmorgen. Een lekkere, lange, in dit geval uitrekplaat.
1: Ik hoef helemaal niks vandaag plaats.
0: Van The Art of Noise. Moment in Love. En word daar een beetje zen van.

En dit vind ik prachtige muziek. Art of Noise, met The Moments in Love. En er zijn niet altijd momenten dat je dat liedje kunt draaien, kunt laten horen. Maar in dit geval nu, op deze zondagmorgen, is het wel een heel goed moment. Ik heb er ook meteen misbruik van gemaakt, dat zul je begrijpen. Eens even kijken hoe het ervoor staat met het weer vandaag. Want het is zondag, het is vandaag ook weer een prachtige dag om wat leuke dingen te gaan doen. Ik pak even het appje erbij, ga even kijken voor je. Het is slecht voorbereid. Even kijken. Nou, ik moet opstarten. Duurt even. Of ik wil betalen. Nee, helemaal niet. Ga weg. Nou ja, het wordt vandaag toch weer lekker warm. 27 graden wordt het. Zonnetje erbij, wolkje erbij. Het wisselt elkaar af. En er staat weinig wind. Dat is goed om te weten. En dan ben ik. Tot vanmorgen 8 uur, 9 uur te beluisteren. 2 uur duurt dit radioprogramma. Laten we eerst dit eerste uur maar eens even volbrengen.

bedoeld voor degene die denkt, ik moet toch een beetje in beweging komen, even bed komen en misschien wat kleine oefeningetjes doen. Nou, wat lichte bewegingen met de heupen, geen probleem. Shakira en Wyclef Jean. En de hips don't lie. Dat zegt genoeg. Denk erover na.

overbodige informatie door te zeggen, dit waren de Rolling Stones. Maar ik dacht, ik doe het dan toch maar, want op dit soort tijdstippen dat je nog niet helemaal helder bent, een beetje wakker wordt, een beetje gierd, is dat misschien wel noodzakelijk kwaad. Going to a go-go. Hier zijn Suzanne en Freek.

Hoe zou het toch met Freek zijn? Freek ernstig ziek, dat heeft hij onlangs bekendgemaakt. Of onlangs, dit afgelopen jaar heeft hij dat bekendgemaakt. Dat hij echt heel ernstig ziek is. Houdt zich goed staande, treedt op en probeert zijn conditie op peil te houden. Dus dat zijn allemaal hele goede nieuwsfeiten die af en toe naar buiten komen. En ik snap dat hij ook niet altijd over die ziekte wil praten die hij heeft. Dus ook niet altijd alles.

0: Let the music play. Dat doen we ook nog een uur zometeen na het nieuws.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: al wakker, Hubert Mol.

0: Genoeg inspiratie over de rehab gedaan door Amy Winehouse.
1: Yeah. Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: En een goedemorgen uur 2 van dit programma. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor jou uur 1 is. Het is zondagmorgen, dus je mag gewoon lekker uitslapen en doen waar je zelf zin in hebt.
1: Hubert Mol. Nu al wakker.

0: Ik zal heel eerlijk tegen je zijn. Ik ben nooit zo'n enorme liefhebber geweest van die boybands. Ja, uitzondering daar gelaten. En dit was dus zo een Boyzone met Father and Son. En daarvoor Mumford and Sons met Lover of the Light. En dan tijd voor toch een belangrijk moment. Een heel belangrijk moment.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant.

It's Different for Girls. Joe Jackson was het. We zitten een beetje... Ik zit hier helemaal alleen. Christian is er nog niet. Maar ik zit een beetje te voet in oude liedjes. Toen kwam ik ineens deze tegen. Nog ouder. Van Dave Davies. Death of a Clown.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

Sabia, de stem zou je misschien wel herkend kunnen hebben van deze man. En de band als zodanig heeft een hele vrolijke typerende sound. En ze worden regelmatig gedraaid op deze radiozender. Het is Omroep Brabant waar je naar luistert. Misschien zit je op de camping en ben je nieuw. Van harte welkom. Vinden we leuk dat je er ook bij bent.

Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Later zou het verworden tot Kid Creole en de Coconuts. Goedemorgen, mag ik het al enthousiast zeggen? Is het al zover? Is het al dat je wakker bent en dat je al wat ochtendgymnastiek hebt gedaan? Of is het nog niet zover? Neem de tijd.

The one and only Chesney Hawkes. Er is een liedje van Doe. Dominique, onze eigen Dominique. Brian Adams heeft het al eerder uitgebracht. Dat is namelijk Heaven. En nou kan ik ervoor kiezen om Doe te draaien. Maar het was kop of munt. Het werd munt. Brian Adams zelf.

Ieder liedje kan je meteen ogenblikkelijk vrolijk krijgen. Althans, dat verwacht ik en dat hoop ik ook een beetje. Bruno Mars. The Last Dance. Weggelegd voor Donna.

0: Les Dance. Ik heb ooit eens gelezen dat ze ook een platencontract kreeg omdat ze er prachtig uitzag. Dat ze een hele sensuele uitstraling had. En dat dat ook goed zou verkopen. Ja. Zo'n platenmaatschappij hoort natuurlijk het talent, de zangstem. Maar denkt ook, het moet ook verkocht kunnen worden.
1: Muziek in je moerstaal.
0: Oh ja, dat is leuk. Een liedje in de eigen taal, maar niet zomaar een liedje, maar een bijzonder liedje. Agda de Munnik hoef ik verder volgens mij niet zo heel veel over te zeggen. En misschien kan ik je wel dit liedje laten horen. Het komt uit 1998, heet Brussel moet heten.

croissantjes in de oven, sinaasappeltje geperst en de radio aan. Nu al wakker. Tot 9 uur op Omroep Brabant.

0: Lady Antebellum, ze noemen zich voortaan Lady A, omdat de Antebellum dat wordt toch gezien als een afspiegeling van de slavernij. En dat is dus not done en terecht. En dus hebben ze gezegd, nou, dan moeten we onszelf afkorten Lady A. En dat is het zo'n beetje tijd geworden voor Christian Westerveld.
1: Dat ben ik.
0: Ja, dat ben jij. Ik wil niet opdringerig zijn, maar ik heb nog geen koffie.
1: Oké.
0: Ja, de boodschap is helder.
1: Veel plezier.
0: Koekje
1: erbij.
0: Ja, lekker.
1: Doei.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, zo kan hij wel weer met die temperaturen. Ja, het gaat weer echt warm worden en de details die krijg je over een kwartiertje te horen op Omroep Brabant, want daar luister je naar. Tot 12 uur weekend. Ik ben Christian, ik mag je gezelschap houden met heel veel goede muziek, maar nog niet alle keuzes zijn gemaakt. Misschien dat je me daar een heel klein beetje bij kunt helpen. En zo dadelijk ga ik nog even het belangrijkste nieuws in Brabant met je doornemen. Onder meer een behoorlijk ongeluk waar wellicht een straatrace aan vooraf is gegaan.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Ik zie kleurrijke streken.
14: Ik zie mensen van alle tijden.
15: Ik zie deze stijl wel zitten.
16: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
17: Centraal Museum Utrecht.
18: Laat meer zien.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
22: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
23: Mijn papa verkoopt stoelen.
24: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
25: Dit zit.
24: Voordelig en snel.
25: Dit zit.
26: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
27: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
28: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
26: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Weekend. Christian Westerveld. Yeah.

0: Do You Wanna Hold Me op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, en die schraapt nog een keertje de keel. Hoesje erbij zelfs. Je kunt een beetje verkouden worden van je eigen airco in de zomer. Dus daar moet je maar een beetje mee uitkijken. Het is wel zo bij mij altijd, als het bijna over is, dan begin je het ineens te horen. Maar goed, nog even, dan is dat wel weer voorbij. Ik ga je even vertellen wat er vandaag allemaal in het nieuws is en is geweest de afgelopen 24 uur. Een ernstig ongeluk wat er bij Veghel is gebeurd. 4 mensen zijn rond 10 uur gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Eerdense baan. Van wie 2 mensen zwaar gewond zijn geraakt. En volgens mensen in de buurt is er een mogelijke straatrace aan de crash vooraf gegaan. De auto met de 4 inzittenden kwam uit de richting Schijndel en reed in de richting van de snelweg, de A50, toen hij door nog onbekende oorzaak van de weg is geraakt. En dat leverde een behoorlijke ravage op ook. Ja, en frustratie bij een politieagent. De wijkagent van de Bossenwijk De Muntel, die werd gisterochtend geconfronteerd met een situatie waarvan ze zelf schreef: ik wist niet wat ik meemaakte. Nadat de politie een overleden persoon in het Prins Hendrikpark vindt, komen omstanders veel te dichtbij en 1 iemand staat zelfs foto's van het lichaam te nemen. Ja, dat gebeurt dus ook. En ook in het nieuws een loods aan de Bergstraat in Geffen. Die is afgelopen nacht door brand verwoest. Het vuur werd rond 2:30 ontdekt. Geen gewonden, brandweer kwam erbij en toen kwamen de vlammen al door het dak van de loods heen en de politie houdt er ernstige rekening mee dat er is fikkie gestookt. Dus dat het aangestoken is. Meer nieuws zie je op de website en de app van Omroep Brabant. Ja, en er wordt ook weer eens serieus gevoetbald. Voor het eerst dit voetbalseizoen in de Eredivisie. Nou, nog niet in de Eredivisie, maar wel 2 clubs in het hoogste niveau, of van het hoogste niveau. PSV en AZ, die hebben de seizoensoverturen vanaf 6:00 in het Philipsstadion. Inzet de Johan Cruijffschaal, de wedstrijd tussen de kampioen en de bekerwinnaar. Later in deze uitzending komen we daar nog even over te spreken. De eerste Supercup, die is al binnen trouwens voor PSV. De dames versloegen FC Twente. Dus wat dat betreft een goed start van het seizoen. Het is 11:09 geworden. Tijd voor Chef Special en In Your Arms. No,

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes.
7: Van Brabantse bloopers
0: tot verhalen die je nergens anders krijgt.
8: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: goed voor 2 miljard dollar, volgens de berichten Taylor Swift. I knew it, I knew you, zo zong ze. Het is 12 minuten voor 9:30 geworden. Het is tijd om over het weer te gaan praten. Doe ik met Floris van Weerplaza. Floris, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen, Christian.
0: Zullen we er maar weer een zomerse dag van maken?
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Want op dit moment is het al bijna zomers warm in de provincie, met bijna 25 graden. En uiteindelijk hebben we vanmiddag maximum richting de 30 graden. Dus bijna een tropische dag opnieuw in de provincie. Flink wat ruimte voor de zon, momenteel ook wat wolkenvelden. En er staat over het algemeen weinig wind vandaag uit het oosten.
0: En het kan nog warmer, hè?
1: Het kan nog warmer en nog gekker inderdaad, dat weten we van voorgaande periodes, Christian. En ook maandag en dinsdag hebben we tropische temperaturen van 35 tot maar liefst 36 graden in het oosten van het land. Ja, het is echt ongekend eigenlijk. Veel ruimte voor de zon, hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid daarbij. En op dinsdagmiddag stijgt dan ook de kans op een aantal fikse regen- of onweersbuien.
0: En als je zegt hoge luchtvochtigheid, dan denk ik puf, puf, puf.
1: Ja, dan denk je inderdaad, puf, puf, puf, zweten geblazen. Want ook de nachten gaan behoorlijk warm verlopen. Ja, afgelopen nacht hadden we een relatief frisse nacht nog, met temperaturen ruim onder de 15 graden. Maar dat is de komende tijd echt verleden tijd. Want maandag, dinsdag en ook de nacht na woensdag verlopen zeer warm, met temperaturen ruim boven de 20 graden in de nacht. Dus het is echt een beetje puffen en zweten geblazen tijdens de nachtelijke uren. Zeker omdat het ook wat vochtiger wordt. En overdag moeten we echt rekening houden met temperaturen ruim boven de 30 graden.
0: Oké, maar daarna wordt het wel weer een beetje koeler dus?
1: Daarna wordt het een stuk koeler inderdaad vanaf woensdag. Ja. Want dan draait de wind naar een westelijke richting. Wordt de hele warme luchtsoort opnieuw verdreven naar het oosten van Europa. En hebben we in Brabant eigenlijk vrij aangenaam zomerweer met 25 tot 27 graden overdag. Flink wat ruimte voor de zon vanaf woensdag, donderdag en vrijdag. En daarbij trekken er ook wat wolkenvelden over. En de kans op een bui is overigens behoorlijk klein.
0: Oké, maar goed. Dus eerst even die hele zware zomerpiek. Voor wie daar slecht tegen kan, het is maar een paar dagen.
1: Het is maar een paar dagen inderdaad. Maar ja, richting de week daarna lijkt die warme lucht toch weer terug te komen. Dus
0: elke keer als ik positief wil eindigen, Floris, dus dan kom jij weer met iets.
1: Het is in ieder geval op een top zomerweer de komende tijd in Brabant. Met dus eerst een aantal hele hete dagen. Lokaal zelfs 35 of 36 graden. Op de maandag en dinsdag. Dinsdagmiddag een aantal regen- of onweersbuien. Maar vanaf woensdag keren we weer terug naar een aangename weertype.
0: Oké, nou, daar houden we ons maar eventjes aan vast. En er zijn natuurlijk ook weer, en onder ons gehoren ook weer fans van het hele warme weer. Dus die zijn weer helemaal geholpen door je nu.
1: Precies, heel goed.
0: Hey, dankjewel, tot de volgende.
1: Tot de volgende.
0: Yo, houdoe.
2: Het gevoel van de zomer.
3: Oh yeah, dude, it's summer.
2: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime,
4: when the weather is hot. Dit is Het Gevoel van Hier.
2: Omroep Brabant.

0: naam van Elvis komt er niet in voor, maar het is wel een ode aan deze man. Door Alana Miles, moet ik zeggen. Black Velvet.
1: Duivels Dilemma.
0: Ja, 1 minuutje voor 30 is er tussen geworden. Je luistert naar Omroep Brabant en ik ga het je weer even moeilijk maken. Als je dat tenminste toestaat natuurlijk. Hè. En als je ook nog tenminste weet hoe de sms werkt. Want zo moeten we even communiceren. Hopelijk is daar morgen allemaal weer voorbij en kan er weer gewoon geappt worden. Maar voorlopig doen we dat via de sms. Het is Vriendschapsdag vandaag. En dat is een mooie dag om even stil te staan bij alle fijne mensen die je in je leven hebt. Ik heb er gisteren eentje gezien voor het eerst sinds vele maanden. Moet je vaker doen. Je oude vrienden weer eens een keertje opzoeken en weer eens even samenkomen. Want je bent niet voor niks ooit bevriend geraakt natuurlijk. Hè? Dan heb je toch iets gemeen met elkaar. Om dat te vieren gaan we een hele mooie plaat draaien. Maar welke wordt het? Daar is de vraag. Ik stel hem. Je mag hem beantwoorden. Via de sms dus 06-573-28203. Maar ook even een mailtje sturen naar radio@omroepbrabant.nl. En hier komen de 2 fantastische nummers over vrienden.

0: Heuvels Dilemma.
1: Ja, dat is nog eens een keer een echt dilemma. Hè? Als je moet kiezen tussen Queen en de Rolling Stones. Dus tussen You're My Best Friend of Waiting on a Friend. Maar ik ga je toch vragen om het te doen, om die keuze te maken. Tenminste, als je dat wil en als je denkt van, nou, ik vind ze allebei fantastisch. Welk het ook wordt. Het is allemaal mooi. Is ook goed natuurlijk. Maar je kunt stemmen dus als je een voorkeur hebt via de sms dus. 0657328203. Of even een berichtje sturen via radio@omroepbrabant.nl. Dat is dan de e-mail. Komt ook aan. Moeilijke keuze hoor. Queen of the Rolling Stones. Ga er maar aan staan. Nou, en ik zie al een zonnetje. En ik zie niet heel veel wolken, maar er zijn er nog wel een paar. Het wordt een hele mooie dag vandaag. Dus geniet ervan. En luister lekker naar ons natuurlijk, hè.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: waren ook wel een beetje de golden years van zijn carrière, hoewel er nog heel veel achteraan gekomen zijn voor David Bowie de jaren 70. Golden Years op Omroep Brabant. Het is bijna 9:30 geworden.
1: Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En misschien is dit wel herkenbaar voor mensen die brildrager zijn, dat je denkt van, jemig, wat ben ik toch nog slaperig kennelijk. Want op de een of andere manier heb ik een grote slaapwaas voor mijn ogen. En dan duurt het dus even voordat je erachter komt. En dat is geen slaapwaas, dat is gewoon je bril die hartstikke vet geworden is. Om de een of andere reden. Dus die ga ik zo eens even poetsen. Dat kan ik als we zien. Dat scheelt ook wel weer eventjes. En dan kan ik ook zien wat er allemaal binnenkomt via de sms, waar we even op aangewezen zijn. 06573-28203. Al je gezellige opmerkingen mogen daar naartoe. Al je suggesties mogen daar naartoe. En je kunt daar natuurlijk ook stemmen. In dit geval op het
2: Duivels Dilemma.
0: Ja, en ik heb het je deze keer verschrikkelijk moeilijk gemaakt. Dat kan ik niet anders dan toegeven. Want een keuze moeten maken tussen Queen en de Rolling Stones op deze vriendschapsdag, dat is wel een hele lastige natuurlijk. Maar ja, ze hebben alle twee een fantastisch nummer over vriendschap gemaakt. En eentje daarvan ga ik draaien. Maar ja, welke?

0: Duivels
1: Dilemma. Ga er maar aan staan. Waiting on a Friend, dat is dus de Rolling Stones. Dat is keuze 2 en keuze 1. Ik zeg het maar een keertje andersom. Daar is dus Queen. En ja, die hebben trouwens nog een mooie gemaakt. Hè. Friends Will Be Friends is ook zo mooi. Maar in dit geval gaat het dus om You're My Best Friend. Dus 1 is Queen, You're My Best Friend. 2, Rolling Stones, Waiting on a Friend. En ik ga even kijken de tussenstand. Ik denk dat Queen ietsje voor staat, maar het is nog binnen de foutmarge, dus het kan nog veranderen. Heb ik nog wat sms'jes dus voor nodig via 06573-28203 of stemmen via de mail radio@omroepbrabant.nl. Niet think twice, maar blink twice.

0: Toast in de Wild en Cheerio.
1: Duivels Dilemma.
0: Ja, ik zei net, we zitten binnen de foutmarge. Het verschil is maar heel klein. Ja, en toen kwamen er best wel een heleboel sms-berichtjes binnen. En die gingen toch wel heel duidelijk naar één kant. Ja, naar welke kant dan?

0: Vos Dilemma.
1: Ik dacht, ik laat ze nog een keertje horen. Vooral omdat ik dan toch nog even een klein stukje kon laten horen van de Rolling Stones. Want ja, die is niet geworden tot zo'n mooie plaat. Dus maar ja, deze vinden we dan met z'n allen nog net ietsje leuker blijkbaar. You're my best friend. Hier is Queen.

0: altijd als eerste op de hoogte zijn?
1: Download dan de Omroep Brabant app.
0: Video en nieuws uit jouw omgeving. Weer verkeer.
1: Live radio en tv en nog veel meer.
0: De Omroep Brabant app. Download dan gratis.
1: Zo draag je het gevoel van hier altijd bij je.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger.
2: Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
1: En ik krijg een heel lief berichtje van Lia binnen. Die nog even inhaakt op de keuze tussen die twee liedjes over vriendschap van zojuist. Tussen Queen en de Rolling Stones. En een verzoekje van haar. Omdat volgende maand Willem al 25 jaar haar beste vriend is, zou ik haar heel gelukkig maken als ik Don Williams zou willen draaien en You're My Best Friend. Nou, als er zo weinig voor nodig is om dat te doen, dan doen we dat toch gewoon.
3: You placed gold

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
10: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
14: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechterrijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Net is Omroep Brabant, weekend tot 12 uur. Ik ben Christian en die gaat je dadelijk ook nog wat dingen vertellen over het Brabantse verkeer, want er gebeuren ook gekke dingen. Maar je kunt wel doorrijden op dit moment, hoor. Dat is het goede nieuws. Verder heb ik een eigen klassieker opgezocht. Ja, niet iets wat ik zelf gezongen heb, maar niet bang. Iets wat ik zelf heel mooi vind en al heel lang niet meer op de radio is geweest. Zeker hier niet. En dan heb ik ook nog zo dadelijk mijn vaste zondagochtend voetbalforumpje aan de lijn. Want er valt wel wat te vertellen, hoor. Want het seizoen gaat officieel afgetrapt worden. De wedstrijd om de Johan Cruijff.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
20: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
19: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
21: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Weekend. Christian Westerveld.
23: Christian.

0: Jonas Brothers en Only Human.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Het is bijna 9:09 op deze zondagochtend, de 2e augustus. En wat is er allemaal actueel in Brabant? Nou, om te beginnen dat er een behoorlijk pittig ongeluk is gebeurd in de buurt bij Veghel. Dat is gisteravond gebeurd. En mogelijk is daar een straatrace aan vooraf gegaan. Wat is er nou gebeurd? 4 mensen zaten in een auto en rond 10:00 gisteravond ging het helemaal mis op de Eerdense Banenveld, de N622 bij Veghel. 4 mensen gewond, 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt. En getuigen zeggen dat er in de buurt een straatrace is geweest. En mogelijk heeft dat er dus alles mee te maken. En het werd een behoorlijke ravage. Je leest er meer over op web en app bij Omroep Brabant. En soms kunnen dingen ook heel erg fout gaan, maar soms lopen ze ook nog net gelukkig goed af. Er was, dat heb je misschien gisteren wel gehoord, gisterochtend iemand die met een elektrische step de snelweg op wilde rijden vanaf de benzinepomp bij Moergestel. Dat blijkt een buitenlandse vrachtwagenchauffeur te zijn geweest, zo laat de politie weten. Die man die was rond de 40. Die had zijn vrachtwagen bij het tankstation geparkeerd en wilde met zijn step richting de stad. Ja, je gelooft het niet, maar het was dus wel gebeurd. Het personeel van het tankstation zag het gebeuren en waarschuwde de politie, want die dachten van ja, dat is levensgevaarlijk natuurlijk. De agenten arriveerden net voordat de man daadwerkelijk de snelweg op wilde gaan met dat stepje. Ze hebben de vrachtwagenchauffeur nog eens uitgelegd dat dat niet de bedoeling is. En dat staat allemaal op Instagram te lezen. En je leest er meer over op web en app bij Omroep Brabant. Had dus helemaal verkeerd af kunnen lopen met deze. Vul zelf mee in, maar het is allemaal goed gegaan. Gelukkig maar. Andere dingen die in het nieuws zijn, die kom je ook tegen op de website en op de app. En ondertussen ja, zijn we ook allemaal wel een beetje bezig met het weer. Vandaag wordt het al 30 graden, dus een behoorlijk warme dag. Maar het kan nog warmer, zegt Floris van Weerplaza.
2: Het kan nog warmer en nog gekker inderdaad. Dat weten we van voorgaande periodes, Christian. En ook maandag en dinsdag hebben we tropische temperaturen van 35 tot maar liefst 36 graden in het oosten van het land. Ja, het is echt ongekend eigenlijk. Veel ruimte voor de zon, hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid daarbij. En op dinsdagmiddag stijgt dan ook de kans op een aantal fikse regen- of onweersbuien.
1: Christian's Klassieker.
0: En deze keer gaan wij terug richting het jaar 1989. Een gezelschap dat zich They Might Be Giants noemde uit Amerika. Een band met 2 Johnnen, John Linnell en John Flansburg, als hart ervan. En later zijn er ook meerdere muzikanten mee gaan doen. Het album wat ze in 1990 maakten, dat heette Flood. Dat vind ik een van de leukste albums die ooit gemaakt is. Maar dat is een hele persoonlijke smaak natuurlijk. Deze is net ietsje ouder, want hier werden ze min of meer bekend mee. Want ze ook in Nederland scoorden ze hier een hitje mee. They Might Be Giants, het nummer Don't Let Start.

0: opgroeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crash tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Grande en Oh My God. Bijna 17 minuten over 10 op deze toch wel bijzondere zondag. Want dit is de officiële aftrap van het nieuwe voetbalseizoen. En dat gebeurt traditioneel met de wedstrijd tussen de kampioen en de bekerwinnaar. PSV tegen AZ, de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal, die dus vanavond om 6 uur gespeeld gaat worden, vanaf 6 uur in het Philipsstadion. Nou, zomaar één dingetje waar we over gaan praten met ons vaste zondagochtend voetbalforum. En dat bestaat uit Leon Voskamp van Omroep Brabant en Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Heren, een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maar Rick, de handen gingen al ten hemel bij PSV, want de eerste prijs is al binnen dankzij de dames, hè?
1: Ja, daar is afgelopen vrijdag al werk van gemaakt. De Supercup voor de dames, die is inderdaad al veroverd. Maar ja, goed, die krijgt altijd wat minder aandacht dan de mannen. Dat is nou eenmaal een feit. Dat zal voorlopig nog niet veranderen. Wie weet in de verre toekomst.
0: Nou, daarom begin ik er maar even mee deze keer.
1: Ja, nou ja, goed, heel netjes van jou. Dat hebben ze keurig gedaan, na de landstitel. Dus ook de Supercup voor de PSV-vrouwen.
0: Ja, nou nog de Supercup ofwel de Johan Cruijffschaal voor de mannen erachteraan. Maar dat moet nog blijken of dat gaat lukken. Leon, hoe belangrijk is deze wedstrijd volgens jou eigenlijk tussen PSV en AZ?
2: Niet zo heel belangrijk. Ja, goed, het is een prijs. Dat ten eerste. Maar je kan het niet vergelijken met een beker of een kampioenschap. Dus in die zin is het de minst belangrijke prijs. Maar goed, een prijs is een prijs. Dus het is wel belangrijk.
0: Het is wel belangrijk, ja. Want je kunt hem er zomaar weggeven. Je kunt hem gewoon in één wedstrijdje kun je hem winnen in dit geval natuurlijk. Ja, Rick, en waar iedereen natuurlijk die PSV een warm hart toedraagt mee bezig is. Dat is van wie gaat er nog weg en vooral wie komt er. Er worden allerlei namen genoemd. Je hebt ook van alles geschreven van de week. Onder meer over Geertruida, over Sano, maar concreet is er nog helemaal niks. Althans, rond is er nog helemaal niks.
1: Nee, rond niet. Ik vond het altijd, wat Leon net zei, ik vind het altijd de week van inderdaad die ene uitspraak. Een prijs is een prijs.
0: Het is toch een prijs, ja.
1: Nee, altijd de Johan Cruijffschaal week. Je weet dat die komt. En volgende week heeft bijna niemand het meer over, tenzij je hem verloren hebt. Want dan is het bij PSV hommeles, denk ik. Voor sommige mensen zijn transfers nog veel belangrijker dan welke overwinning dan ook. Dus dat leeft enorm. Geertruida, daar heeft PSV inderdaad een persoonlijk akkoord mee. Maar nog niet met Leipzig. En ja, dat betekent het volgende. Dat akkoord is dan niet per se iets waard op het moment dat het met Leipzig natuurlijk niet tot een deal leidt. En dan zou hij eventueel ook nog weer andere keuzes kunnen maken. Dus ja, dat blijft nog even afwachten. Hij is op trainingskamp met de Duitse ploeg momenteel. Heeft gisteren ook een oefenwedstrijd gespeeld. Dus of dat rond gaat komen, ja, dat is natuurlijk de komende dagen, misschien wel weken, afwachten.
0: Ja, nou, dan lopen we het gewoon maar even af, de mensen over wie jij geschreven hebt. Sano, nu nog bij NEC, is dat heel concreet?
1: Ja, dat is zeker concreet. En ja, dat zie ik eigenlijk ook wel gebeuren in de loop van de maand. Ja, wanneer precies kan ik ook niet voorspellen, maar NEC staat nog voor een paar belangrijke wedstrijden. Die gaan komende week de voorronde spelen voor de Champions League. Een van de grootste wedstrijden, zo niet de grootste in de historie van die club. Ik kan me voorstellen dat ze daar Sano nog voor willen gebruiken. Zelf wil hij graag naar PSV komen. En ja, dit is denk ik een kwestie die door de hoge heren bij NEC en PSV, dat zijn Marcel Boekhoorn en Robert van der Wallen, die zal daardoor moeten worden afgekaart, denk ik.
0: Ja, zo'n beetje de twee rijkste mannen van Nederland. Het zal niet veel schelen, denk ik, hè?
1: Of ze de allerrijkste zijn, dat weet ik niet. Maar ze zijn wel erg rijk. En in ieder geval twee van de meest invloedrijke en rijkste mannen in de voetballerij.
0: Ja, dat sowieso. Nou, dan maken we het draadje maar even af. Kostic?
1: Ja, dat is wel wat ingewikkelder, denk ik. Die heeft ook keuze vanuit Griekenland. Die kan naar AEK Athene. Nou, ook een leuk leven, hè. Als je daar nog een miljoen of twee per jaar kunt verdienen. Lekker warm, hè. 18 november misschien nog wel buiten zwemmen als je wil. Andere cultuur dan Nederland natuurlijk. Ook best een leuke competitie. En AEK is een van de grotere clubs daar. Maar PSV is denk ik sportief verder. Dus hij zal een keuze moeten maken tussen het leven, de omstandigheden en ook het sportieve verhaal van PSV. Nou ja, dat is de komende dagen afwachten. Het duurt al wel een beetje lang. Ja. Dus ja, dat is meestal niet zo'n heel goed teken. Maar goed, we gaan het zien.
0: We gaan het zien. Nou, als het een keuze is tussen de twee klimaten, op dit moment maakt dat heel weinig uit, geloof ik, als ik naar de weersvoorspellingen kijk. Dus dat hoeft al een probleem niet te zijn. Nu niet. Dat wordt later. Ja, waarschijnlijk wel. Dat denk ik ook. Leon, wat valt jou op als je de rest van het voetbalnieuws bekijkt in onze provincie?
2: Nou ja, het gaat weer beginnen. Hè. Het weekend 7 augustus top tegen NAC. Ja, dat is toch wel het gelijk een Brabantse derby. Alhoewel er ligt 80 kilometer tussen beide clubs ongeveer, denk ik. Het gaat beginnen. En we zijn afgelopen week heb ik samen met mijn collega David een rondje gemaakt langs alle Brabantse KKD-clubs. En is even gevraagd, wat verwachten jullie? Dan is er één club die maar durft uit te spreken, wij gaan voor promotie. Dat is natuurlijk NAC.
0: Ja.
2: De rest zijn allemaal wel heel voorzichtig. En Top en Helmond, die hebben het niet eens over die play-offs. Die zeggen gewoon meer punten dan vorig seizoen.
0: Okay.
2: Dus dat is eigenlijk de doelstelling. Een hele, misschien maar realistische doelstelling, maar goed. Niet super ambitieus.
0: Nee, dat blijkt allemaal weer. Hè. Wat verder een beetje in het voetbalnieuws van het weekend nog een beetje opviel. Van dat Duitsland, dat Ajax weer een grote aankoop heeft gedaan vanuit Duitsland. Julian Brandt. Ja, doet dat een beetje aan Götze denken, Rick? Of is dat een beetje overdreven?
1: Ja, nou ja, goed. Götze heeft natuurlijk die WK-finale beslist.
0: Ja, dat kan Brandt niet zeggen natuurlijk, hè?
1: Zover is het met Brandt niet gekomen, maar dat is wel een hele grote naam die bij Dortmund transfervrij is vertrokken afgelopen zomer. Is wel een soort Götze-achtige transfer. Ja, en wat je ziet, PSV zal aan de bak moeten de komende weken. Ajax probeert het gat dat er afgelopen seizoen was en dat er nu niet meer is. Hè. Laten we dat niet vergeten, want iedereen begint op nul, om er nog maar eens een cliché in te gooien.
0: Ja.
1: Dat gat van afgelopen seizoen, dat wil Ajax niet meer. Die willen dit seizoen gewoon met PSV meedoen om die titel. Nou ja, en ze zijn qua transfers in ieder geval zijn ze flink op weg om die ambitie waar te maken.
0: Zullen we maar eens proberen wat we voorspellen, heren? Laten we dat maar eens doen. Ja, dat is hem weer. Leon,
2: wil jij een keer beginnen, Christian?
0: Wil ik een keer beginnen? Laat ik eens een keer beginnen. Nou, 2-1 voor PSV dan tegen AZ vanavond.
2: Ik ga voor... ik heb heel veel doelpunten.
0: Oh, oké.
2: Ik ga voor... laat ik eens gek doen. Laat ik eens... nee, niet gek. 3-2 voor PSV.
0: 3-2. Nou, Rick, dan mag jij afsluiten. Wat denk jij?
1: 3-3. En PSV wint naar penalties.
0: Ja, Kostic is daar goed in, hè? Of Kostic, Kovar. Ik haal alle namen nu nog door elkaar. Het brein moet nog warm worden, hè? Dat blijkt maar weer. Die Kovar die heeft wat laten zien in penaltyreeksen, hè? Met name met Tsjechië.
1: Zeker. En uiteindelijk moeten ze dan zelf ook nog de penalty inschieten. Maar we zullen zien. Nee, zoiets. Ik denk ook veel, wat Leon zegt. Ik denk ook veel goals. Ja.
0: Oké, okay, nou, dat tekenen we dan op voorhand voor hoe het ook verder afloopt. Heren, dank en tot de volgende weer.
2: Tot de volgende.
0: Dank u wel. Ja, 6 uur dus die wedstrijd PSV tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Chris Rea, niet met dat lied over de kerst. Eentje die je niet zo heel vaak hoort. Maar dit is wel de mooie tijd ervoor om het te doen. In de zomer, all summer long op Omroep Brabant. Het is 6 minuten voor 10:30. En zo dadelijk gaan we ook weer even terug in de tijd. En ik kan je vast vertellen dat het naar het jaar 1971 zal zijn.

is inmiddels, even kijken, bijna 11:30. Verkeersinformatie, ik had een file. En dan druk ik altijd even op een knopje om te zorgen dat je ook inderdaad de meest recente informatie krijgt. Maar ja, dan kan het ook gebeuren dat die file in een en weer uit beeld gaat. Maar dan is het goede nieuws dus dat we overal kunnen doorrijden in de provincie. Bij deze dan, hè. Straks gaat het klokje even terug naar 1971. Nieuws en een nieuwskeuze. En een platenkeuze uit die tijd. En zo dadelijk eerst Tim Finn, Friction, Too Much Friction.

0: klanken die tot ons kwamen vanaf de andere kant van de wereld. Nieuw-Zeeland, Tim Finn en Fraction Too Much Friction.
1: Even terugspoelen.
0: En we zetten de klok even achteruit en komen uit in een jaar dat ik er nog niet eens was. 1971. En ik heb gekozen voor 3 nummers die allemaal niet in het Nederlands en ook niet in het Engels zijn gezongen. Luister maar mee.

0: dus terugspoelen.
1: Ja, welke zal het zijn? Je mag stemmen en dat moet dus nog een dagje via de sms. Ja, de app ligt er nog steeds uit. Morgen is dat als het goed is weer opgelost. Maar even sms als je wil naar 06573-28203. 06573-28203. Mag ook even mailen naar radio@omroepbrabant.nl. En de keuze voor de duidelijkheid was tussen 1. Non, non, rien a changé van Les Poppies in het Frans. Of nummer 2. Doe Peter Maffay. Of Borrequito van Perret. 1, 2 of 3. Even sms'en naar 06573-28203. Komen ze nog een keer.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel

0: Calvin Harris en zangeres Ellie Goulding. Miracle op Omroep Brabant.
1: Even terugspoelen.
0: Ja, en het gaat heel erg gelijk op. Eigenlijk tussen 1, 2 en 3. Ze kunnen alle drie nog winnen. Dus je kunt nog stemmen. Moet je dan wel even via de sms doen. Of via de mail. Mail is radio@omroepbrabant.nl en sms 06 573 28203. En dit zijn de opties.

0: al dus.
1: Even terugspoelen.
0: Naar 1971, want dat jaar stonden alle drie deze nummers in de hitparade. Wat is er allemaal gebeurd in 1971? Ja, waar gaan we met z'n allen naar de bioscoop voor? Nou, onder meer voor Wat zie ik? A Clockwork Orange, Dirty Harry, Blue Movie, maar ook voor de nieuwste James Bond.
2: Sean Connery's sixth turn as 007 takes him to the glittering casinos of Las Vegas. A madman holds the world for ransom, and Bond is betting against him in...
3: Diamonds are forever.
2: Diamonds are forever.
0: Een film die deels in Amsterdam is opgenomen. In Staphorst breekt intussen een epidemie van polio uit. Er overlijden 5 mensen aan en een aantal kinderen wordt blijvend invalide. Om religieuze redenen wil bijna niemand in het streng gereformeerde Staphorst zich laten inenten. Walt Disney World Resort in Orlando, Florida, opent zijn deuren. En ook Nederland krijgt er een nieuw attractiepark bij.
4: Beleef de dag van je leven.
0: En die ken je tegenwoordig misschien wel als Walibi Holland. En een jaar na Feyenoord wint Ajax de Europacup voor landskampioenen.
5: Prachtig ingeschat is het doelpunt. Ja, ja. Een doelpunt van Dick van Dijk op een voorzet van Piet Keizer.
0: Ja, Dick van Dijk, wie kent hem nog? Niet de acteur, maar de voetballer. Ook Arie Haan scoort. Panathinaikos wordt met 2-0 verslagen. Qatar wordt in het jaar 71 onafhankelijk. Geldt ook voor Bangladesh. Maar dat land kent wel een akelige start door vreselijke overstromingen. Voormalig Beatle George Harrison organiseert een benefietconcert en neemt dit nummer op voor Bangladesh.
6: Bangladesh, Bangladesh.
0: Het is het... Allereerste grote benefietconcert met popsterren voor het goede doel. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, kan er dan al niet meer bij zijn. Hij wordt eerder die zomer in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het bezoek van de Japanse keizer Hirohito aan Nederland leidt tot woede bij Nederlandse overlevenden van de jappenkampen en van dwangarbeiders. Een van hen is de in op dat moment zeer populaire cabaretier Wim Kan.
7: Het is alleen gekomen, enkel alleen door die schandalige stommiteit van onze regering, die daar gewoon zegt, ja, je bent welkom.
8: Er leven helaas geen mensen meer die het kunnen navertellen. Wat aan die railroad is gebeurd, weten de doden alleen.
0: En in het hart van Eindhoven voltrekt zich in de herfst van 1971 een afschuwelijke tragedie.
9: Dinsdag 28 september, heel vroeg in de morgen, was Hotel Het Zilveren Zeepaard 1 vuurzee. De brand eiste 11 doden.
0: En Chemie Halle, een Oost-Duitse voetbalclub die tegen PSV een Europacup-wedstrijd zou spelen, verliest een speler. Eén van hen komt daarbij om het leven. De wedstrijd gaat daarom niet door.
1: Even terugspoelen.
0: Ja, dan de muzikale keuze. En ik pak het schermpje er maar eventjes bij. En dan zie ik toch wel dat er een toch wel duidelijke winnaar is uiteindelijk. Het is niet Borrequito geworden, ook niet Le Poppies, maar...
10: Omroep Brabant.
0: Peter Maffay, dank voor alle stemmen. Even genieten. Doe 1971.

0: Een nieuw nummer van, met alle respect, zeer veel respect zelfs, twee oudjes, de twee Beatles die nog over zijn. Paul McCartney en Ringo Starr, Home to Us.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Mijn papa verkoopt stoelen.
13: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
14: Dit zit.
13: Voordelig en snel.
15: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
16: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
15: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
17: Sta je op, maar voelt het alsof je slaapje niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
18: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
17: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping collectie.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Brabant. Ja, we hebben nog geen AI-presentatoren op de radio. Anders had ik hem misschien wel gestuurd. Want ik heb een beetje een verrotte keel. Dan was dat misschien net iets soepeler gegaan. Maar goed, ik ben het gewoon helemaal zelf. En ik ben Christian. Ik ben er nog een uurtje met weekend. En dit uur ga je ook natuurlijk de stuifmail weer horen, zoals elke week. Heb je nog vragen aan boswachter Frans? Zet ze even op de mail met AI. Stuifmail@omroepbrabant.nl. En dan kun je hem fotootjes laten zien uit de natuur. Dat je denkt van, hé, wat was dat voor vogeltje of wat dan ook. Vindt hij altijd leuk. En je krijgt altijd antwoord. Soms direct, soms duurt het heel even en soms komt het ook op de radio. En straks komen er ook vragen en antwoorden op de radio. Ik neem het nieuws even met je door. En straks ook de uitgebreide weersverwachting van Weerplaza. Deze keer met Floris.
14: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
20: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
5: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
6: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Weekend. Christian Westerveld.

0: Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
1: En als je op de hoogte wilt blijven van het nieuws, dan kun je natuurlijk altijd even op de website of op de app kijken. En ik hou je ook een beetje op de hoogte. Een van de verhalen die nu in het nieuws zijn deze ochtend, ja, dat is iets wat gisteravond gebeurde. Een ongeluk ter hoogte van Eerde, bij Veghel in de buurt, daar zo'n beetje. Daar gebeurde een ongeluk met een Audi. 4 mensen zaten erin. En 1 van hen raakte ernstig gewond. En zoals ik al eerder vertelde in de uitzending, zijn er wat mensen geweest die hebben vermoed en hardop hebben gezegd dat het wel eens een straatrace zou kunnen zijn. Politie laat weten dat dat echt nog uitgezocht moet worden en het echt te vroeg is om dat te gaan zeggen. In ieder geval weten we dus dat er een zwaar gewonde bij is geweest. En dat is een vrouw van 22 jaar uit Tilburg. Ze moest door de brandweer uit de auto worden geknipt. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur. Er was ook nog een traumahelikopter geland, zo ernstig was het allemaal. En als je alles wil weten wat we tot nu toe weten over dit ongeluk, kijk dan even op de website of de app. Kom je ook een verhaal tegen over mensen die, nou ja, in ieder geval in zekere zin al een beetje zijn voorbereid op het warme weer wat er gaat komen. Want ja, dan denken mensen wel vaker van, zo, het is wel heel warm, ik zou zo mijn kleren uit kunnen trekken. Nou, dat doen deze mensen, want ze doen aan naaktrecreatie. En dat gebeurt best wel veel in de provincie. Bas en Anne vertellen hun verhaal op naturistenterrein De Posthoek in Rukvaart. Horen ze tot de jongste bezoekers en ze merken dat de jongeren het naturisme steeds moeilijker kunnen vinden. Ook dat hele verhaal kom je tegen op de website en op de app bij Omroep Brabant. En ook allerlei andere dingen die er in het nieuws zijn, die kom je daar ook tegen. Straks gaan we het dus over de natuur hebben. Boswachter Frans heeft weer een heleboel vragen die hij gaat beantwoorden. En als je nog vragen aan hem hebt, even mailen naar stuifmail@omroepbrabant.nl. Hier is Teddy Swims en Mr. Know-it-all.

0: Express, Fly Too High is ook van haar. En deze ook, At 17, Genesee en op Omroep Brabant. En zo werd het bijna 11 minuten voor 11:30. En dan gaan we maar weer eens over het weer praten. Want we willen toch allemaal weten wat voor weer het wordt. Floris van Weerplaza, een goedemorgen.
1: Hele goedemorgen, Christian.
0: Zullen we er maar weer een zomerse dag van maken?
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Uiteindelijk hebben we vanmiddag maximum richting de 30 graden. Dus bijna een tropische dag opnieuw in de provincie. Flink wat ruimte voor de zon, momenteel ook wat wolkenvelden. En er staat over het algemeen weinig wind vandaag uit het oosten.
0: En het kan nog warmer, hè?
1: Het kan nog warmer en nog gekker inderdaad. Dat weten we van voorgaande periodes, Christian. En ook maandag en dinsdag hebben we tropische temperaturen van 35 tot maar liefst 36 graden in het oosten van het land. Ja, het is echt ongekend eigenlijk. Veel ruimte voor de zon, hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid daarbij. En op dinsdagmiddag stijgt dan ook de kans op een aantal fikse regen- of onweersbuien.
0: En als je zegt hoge luchtvochtigheid, dan denk ik puf, puf, puf.
1: Ja, dan denk je inderdaad puf, puf, puf. Zweten, zweten, zweten geblazen. Want ook de nachten gaan behoorlijk warm verlopen. Ja, afgelopen nacht hadden we een relatief frisse nacht nog, met temperaturen ruim onder de 15 graden. Maar dat is de komende tijd echt verleden tijd. Want maandag, dinsdag en ook de nacht na woensdag verlopen zeer warm, met temperaturen ruim boven de 20 graden in de nacht. Dus het is echt een beetje puffen en zweten geblazen tijdens de nachtelijke uren. Zeker omdat het ook wat vochtiger wordt. En overdag moeten we echt rekening houden met temperaturen ruim boven de 30 graden.
0: Oké, maar daarna wordt het wel weer een beetje koeler dus?
1: Daarna wordt het een stuk koeler inderdaad.
0: Oké, gelukkig
1: woensdag,
0: maar.
1: Ja. Want dan draait de wind naar een westelijke richting. Wordt de hele warme luchtsoort opnieuw verdreven naar het oosten van Europa. En hebben we in Brabant eigenlijk vrij aangenaam zomerweer met 25 tot 27 graden overdag. Flink wat ruimte voor de zon vanaf woensdag, donderdag en vrijdag. En daarbij trekken er ook wat wolkenvelden over. En de kans op een bui is overigens behoorlijk klein.
2: Omroep Brabant, het gevoel van de zomer.

0: heerlijk nummer blijft het altijd. Toploader, Dancing in the Moonlight. Het diertje van de week, daar zijn we aan toegekomen. Boswachter Frans, wie is de winnaar van deze week?
1: De winnaar deze week is de gele strontvlieg.
0: De gele strontvlieg, en waar dankt de gele strontvlieg deze eervolle titel aan?
1: Ja, nou ja, deze eervolle titel dankt hij in feite aan dat hij ook nog eens een keer taxi speelt. En daar ga ik het zo eventjes over hebben, want Willeke van Delft die vond in de brand in Udenhout een gele strontvlieg. En die zei me, ja, er zitten allemaal rode bolletjes op. Want wat is dat dan, Frans? Ja, dat is het grappige, dat dus die bolletjes... Dat zijn eigenlijk bloedmijten. En die gebruiken die gele strontvlieg als taxi.
0: Okay.
1: Dus die klimmen erop, die doen verder... Ja, ze pakken wat sap weg, maar niet echt dat het dat gevaarlijk is voor de strontvlieg. Maar dan gaan ze gewoon mee met hem, of met haar. En dan uiteindelijk landt die strontvlieg ergens en dan laat ze hem los. En dan zijn ze op de bestemming waar ze dan willen zijn. Dus de strontvliegen worden dan vaak als taxi gebruikt. En dan gaan ze daar op zoek naar... Die gaan dan op zoek naar reptielen, in dit geval die bloedmijten. En die gaan dan zoeken naar reptielen... om daar inderdaad echt het bloed te gaan zuigen. Maar de taxi is dan die gele strontvlieg.
0: Nou, dan mag je toch wel zeggen van dat je toch wel een nut hebt in de
1: dan
0: samenleving.
1: Dan heb je nut in de wereld, ja zeker. Ja, zeker.
0: Dat
1: ja,
0: mag
1: zeker.
0: Iets tegenover staan en dat is dus
1: wat
0: deze
1: verkiezing.
0: Zo dadelijk veel meer stuifmeel, straks over een paar minuten. En intussen even kijken wat er op de weg aan de hand is. De A16, Breda richting de Belgische grens. Bij Galder is een ongeluk gebeurd. En de verbindingsweg richting de A58 naar Tilburg is afgesloten. Verkeer richting Tilburg wordt aangeraden. De A16, de A59 en de A27 te volgen... om uiteindelijk toch op de juiste bestemming te komen. Op alle andere plekken in Brabant kunnen we gewoon doorrijden. En als je intussen nog vragen aan Frans hebt... dan kun je ze gewoon even op de mail gooien. Stuifmail met AI@omroepbrabant.nl. Tijd voor Lisa Stanfield, All Around the World.

0: Nou, leuk dat het ook nog een plaatje over dieren is, of gezongen door dieren. De Black Crowes, de kraaitjes dus. Hard to handle, door met de natuur. De stuifmeel voor deze week. Frans, is er iets wat er een beetje uitspringt?
1: Ja, nog steeds vlinders eigenlijk een beetje insecten. Er zijn toch wat meeste. Er komen wat bloemen bij tegenwoordig.
0: Oké.
1: Maar het is vooral insecten die de grote rode draad zijn. En daar beginnen we dan gelijk mee. Want Peter Leenis die stuurde een foto van een prachtige vlinder. Die had zijn vrouw in de achtertuin gevonden. Het is een grote nachtvlinder. Met hele mooie kleuren. En daarom heet je ook groot avondrood. Het is ook wederom een pijlstaartvlinder. We hebben het laatste tijd toch al veel gehad. Blijkbaar vallen dat mensen heel erg op. En heeft er natuurlijk mee te maken dat de nachtvlinders, die zijn meestal niet kleurrijk. Behalve die pijlstaartvlinders. Die zijn heel erg kleurrijk. En die rupsen van die nachtvlinder, die zitten dan ook vaak in tuinen en plantsoenen. Omdat ze daar allerlei lekkere blaadjes vinden. En dat is dan vooral kattenstaart, waterdrieblad, fuchsia's. Daar zijn ze helemaal dol op, fuchsia's. En er zijn heel veel fuchsia's. Telers en kwekers, die zijn er nog steeds. Je kunt ze een beetje onderscheiden. En dat vinden die, dat vind ik wel grappig om te zeggen. Zij hebben iets speciaals wat andere pijlsoort vlinders niet hebben.

0: En dat heeft onderzoek heeft dat uitgewezen. Deze kunnen namelijk kleuren onderscheiden. Dus heel veel vlinders kunnen dat dus niet, maar deze kunnen dat dus echt wel. En dat is natuurlijk wel heel grappig hoe dat dan zo'n vlinder door de wereld heen vliegt. Nol en Rita Oevenaar die kwamen een heel bijzonder insect tegen. Ze dachten, wat hebben we nou toch gefotografeerd? Wat zij gefotografeerd hebben was de sabelsprinkhanendoder.
1: Okay,
0: die hebben we al eerder een keer gehad, maar de laatste tijd komt die steeds vaker binnen. En dat heeft te maken met dat die langsteel graafwespen...
1: Ja, maar het zijn wespen dus?
0: Het zijn wespen, maar eigenlijk horen ze bij de... ze horen onder de plooivleugeligen, zo heten die wespen allemaal.
1: Ja, ja, ja.
0: En daaronder heb je verschillende aftakkingen. En een van die aftakkingen is graafwespen. En binnen die groep van graafwespen heb je de langsteelgraafwespen.
1: Juist.
0: En daar horen deze bij, want die kunnen dus echt maar hele grote sprinkhanen beetpakken, die ze dan injecteren. Die worden dan verlamd, die leven
1: dan
0: wel.
1: Op die manier weer, ja. Dat...
0: Kunnen niet vooruit vliegen, springen, kunnen ze niks meer. Die worden in een, daar heeft een sabel sprinkhanendoder van tevoren gemaakt, een nestje waar een broedkamertje in zit. En er worden dan 3, 4 van die sprinkhanen ingestopt. Er wordt dan een eitje bij gedumpt. Dat eitje wordt een larfje en die vreet die sprinkhanen op. Maar het grappige is dat ze recent ons land zijn binnengekomen. 2013, 2014 ongeveer dat ze hier binnen zijn komen. Dus dat is echt nog recent.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ze worden steeds vaker gezien. Ik heb op de website bij Omroep Brabant een link gezet, waardoor ze kunnen aanklikken om te gaan kijken van wat is er nou allemaal met die langsteelgraafwespen aan de hand. Dan gaat Nico van Veen, die gaat zeg maar zich melden met een werkzaamheid die hij aan het doen was geweest. Hij zei, ik was in de tuin was ik aan het snoeien van mijn laurierboom. En toen zag ik in één keer allerlei beestjes wegvluchten. En nog van eentje een foto kunnen maken. Wat is dat voor een diertje? Nou, wat hij gefotografeerd heeft, is een bijna volwassen, dus nog niet helemaal volwassen. En daarom noemen die een nymf van de bruingemarmde schildwansen. Dus de bruingemarmde schildwans, die leggen dus een eitje. En dat eitje komt een nymf. En die nymf die groeit in de loop van de vervellingen. En op het laatst geeft hij dan een andere kleur dan de eerste keer dat hij uit zo'n zeg maar eitje komt. Maar ze lijken al meteen op het volwassen diertje. Nou, ook deze is met een gigantische opmars begonnen vanuit Limburg naar boven toe. In 2018 is die voor het eerst waargenomen. In 2019 is het al een gigantische opmars geworden. En ja, op zich, ja, ze zuigen aan plantensap uit bladeren en vruchten. En daar gaat het probleem opleveren, want er zijn dus heel veel zeg maar fruittelers, die hebben dus dat beetje ook in hun plantsoen, in hun zeg maar boomgaarden zitten.
1: Ja.
0: En dat is niet best, want er wordt echt die vruchten, die worden binnen een mum van tijd, er wordt de plantensap uitgezogen en dan gaan ze dus of verdord bijhangen of ze zien er heel raar uit.
1: Kunnen ze in ieder geval niet meer verkopen?
0: Nee, absoluut niet. En ja, dat is toch wel een beetje lastiger. We noemen dit dus ook een echte invasieve soort, die dus ook echt bestreden moet worden, omdat er anders veel te veel problemen gaan komen bij die fruittelers. Nou, wil je daar ook meer over weten? Er is een mooie website, Groen Kennisnet. Daar heb ik de link van bijgezet. Kunnen mensen eens lezen waarom dat die zo vervelend zijn, die zeg maar bruingemarmde schildwansen.
1: Handig te weten als je zelf fruit teelt, hè? Dus,
0: ja,
1: kijk dan zeker.
0: Kijk dan eventjes op die website van Omroep Brabant. Dan klik even die link aan. Dan kun je meteen wat leren. Harke van Hees die stuurde mij een foto en die dacht dat hij een muurhagedis had gehad op zijn schutting in Diessen. En ik dacht meteen, ja, dat kan niet. Want de echte enige muurhagedisse populatie, origineel,
1: ja,
0: die zit in Maastricht, dan wel op de Sint-Pietersberg en bij de Hoge Fronten.
1: Ja.
0: Daar zitten dus alleen maar de populatie muurhagedissen.
1: En die zit ook echt tegen de muur aan?
0: Ja, want ze zijn echte klimmers. Die klimmen gewoon op de muur omhoog. En ook bij de Sint-Pietersberg, daar klimmen ze ook tegen het fort en alles, noem maar op omhoog. Dit is ook geen muurhagedis, dat zag ik zo. Maar ik kon hem ook niet echt direct thuis brengen. Omdat ik die soort dieren niet goed ken. Want het blijkt een gekko te zijn.
1: Oh ja.
0: En gekko's, ja, die zitten hier niet in Nederland. Dus
1: nou ja, in gevangenschap wel, hè?
0: Ja, maar goed, ik ben niet, zeg maar...
1: Je bent niet van de terraria en zo, hè?
0: Nee, precies. Dus het is een gekko. Welke gekko het is, dat weet ik niet. Maar ik heb dus wel aangeraden aan Harco van Hees om de dierenambulance op te bellen, want dat diertje overleeft waarschijnlijk onze Nederlandse situatie niet. En dan kan hij mooi opgevangen worden in een, zeg maar, reptielenhuis of in een dierentuin. Want ja, daar hoort het dan eerder thuis dan in de Nederlandse natuur. Dan zag Beb Kleijsen, die zag in haar tuin een dik, vet, lichtgroen, bruin uitwerpsel liggen.
1: Ja.
0: En ze vroeg zich aan van wie is dat geweest. Ja, dat is nu bijzonder. Want normaal uitwerpselen van vogels, vooral van duiven, want daar zijn de meestal zie je dikke grijze stront liggen.
1: Ja.
0: Maar nu, omdat die duiven meer moeten drinken, ook vanwege het feit dat zij ook dorstig zijn, krijg je een beetje opgeblazen dikke stront. Met die kleur.
1: Ja.
0: Maar omdat de zon dan heel fel schijnt, droogt het ook weer meteen uit.
1: Okay, ja.
0: Ik had ook heel veel van die dikke, vette klodders in mijn tuin liggen. Dus toen ik haar foto zag, dacht ik meteen, ja, dat is van zo'n stadsduif. Die poept heel mijn tuin ook vol. Als ze op je gezond liggen, ruim ze zo snel mogelijk op. Want wat er ook gebeurt, is door die zuren die erin zitten, dat is de urinezuur. Mm. En dus de naweeën daarvan, gaat dat inderdaad in je gezond zitten. En gaat het dus gezond helemaal bruin worden. Want dat teert helemaal in op het gezond. En wat ook niet fijn is, en dat is ook algemeen bekend, als het nog verder uitdroogt, dan gaat het zich een beetje verstoffen. En dat is niet goed voor onze ademhaling. Dus meteen opruimen is gewenst. Precies. Ja. Jozef van der Heijden die vond iets vreselijks in zijn tuin. Hij vond een koolmees zonder kop. Een jonge koolmees zonder kop. En hij vroeg, wat is er aan de hand? Kan dat een marterachtige geweest zijn? Dat kan, maar als je in een centrum woont, dan kan dat eventueel de steenmarter zijn. Maar wat ook heel goed kan, is de huiskat. Want huiskatten die zijn heel belust op zangvogeltjes en vooral op de kop. Die rukken meteen de kop eraf en in die kop zit het beste eten wat ze kunnen hebben. Nou, en dan tweelei reden is dat makkelijk voor zo'n kat. Want op het moment dat dus de kop eraf gaat, is het afgelopen met het beestje. En gaan ze ook niet spartelen. Als je het verkeerd pakt, dan gaat ze een beetje spartelen.
1: Ja.
0: En dat kan wel eens lastig zijn. Dus ik hou het even op huiskat als daar in die omgeving nog nooit een steenmarter gemeld is. Marcel Klok die zag wat stof op een aantal zwammen liggen. Hij vroeg zich af, wat is dat nou, die stof op die zwammen? Ja, wat hij zag was een hoed of een vruchtlichaam van de platte tonderzwam. En wat gebeurt er nu? Op een bepaald moment komt er toch een zuchtje wind. Dan worden de sporen die in die buisjes zitten onder die tonderzwam. Er zitten hele fijne buisjes, ook hele fijne sporen. Je kunt het bijna niet zien. Als je een keer ziet hoe dat zo'n zwam spoort, dan zie je alleen maar een wolkje. En meer zie je niet, maar er zitten dus allemaal spoortjes in. En ja, wat gebeurt er dan als de wind dan weer valt? Dan vallen die sporen meteen naar beneden toe. Dus wat gebeurt er? De tonderzwam heeft zijn eigen sporen bovenop zijn eigen hoed liggen.
1: Oh.
0: Dat is niet handig, want die wordt niet verspreid zo.
1: Nee.
0: Dus, maar dat is wat de hand is. Dus dat chocolade, bruine-achtige spul wat bovenop die tonderzwam lag, is dus zijn eigen sporen. Dan zijn we toe aan de rubriek mooie foto's. En deze foto is gemaakt door Christel de Bruin. Ja, die heeft een hele mooie foto gemaakt van een prachtige vlinder die ze op haar tuinschutting had zien zitten. En de naam is Atalanta. Geniet er maar eens van.
1: Prachtig. Dan gaan we wandelen. Waar naartoe?
0: Ja, we gaan dit keer vleermuizen spotten in de Loons- en Drunense Duinen. Dat is op vrijdag 7 augustus tussen 8 en 10 uur. Maar ben er op tijd bij. Als je dit verhaal hoort, klik meteen de website bij Omroep Brabant aan. En dan word je het verhaal door de boswachter die meegaat. Je ontrafelt het verhaal van de vleermuizen.
1: Oh, prachtig. Nou, en als je veel meer over de vleermuizen wil weten, zoek dan even de Stuifnul podcast over vleermuizen op. Want die hebben we een paar weken geleden hebben die gemaakt. En dan weet je echt alles.
2: Frans Wandelplaat.
1: Waar gaan we van genieten deze keer?
0: Dit keer een heel speciale plaat. Die heet, de titel is The Fade Out Litter. En het is van een groepje van allerlei mensen bij elkaar, maar onder andere Phoebe Kildeer en Greg Walker, die zitten daarbij. En die hebben een prachtig mooie song gemaakt.
1: En daar gaan we naar luisteren.
2: Frans Wandelplaat.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep.

0: wel een naam mocht hebben, maar er geen had. BZN, The Summertime.
1: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
0: Ja, normaal gaat Stef fluiten, maar ja. Stef heeft een dagje vrij. Ja,
2: hij is vlieren fluiten vandaag.
0: Hij is vlieren fluiten, ja. Dus het fluitwerk gaat deze keer door John gebeuren. John, ja. Ben je er klaar voor?
2: Nee. Ik ben heel slecht in fluiten. Dus
0: kun je dat nooit echt zijn, zat in dat vreselijke koningslied? Nee,
2: ja, precies dat. Ja. Ja. Ga toch een poging wagen.
0: Oké, nou, het orkest gaat zwijgen.
2: Oké, nou, kom je aan.
0: Oké.

0: Ik vind het
1: ja, ik vind knap. Het, ik vind het echt...
2: knap gefloten.
1: Ik geef het nou 1 ster.
2: 1 ster. Ja. Goed. Nou, oh, nee, 2 sterren. Ik kon er niks van maken.
1: Het is
2: nou,
1: meervoud.
2: Oké, okay. Nou, goed. Straks na 12 dan horen we welk nummer dit dus was. En dan een iets andere uitvoering. Nog even kort wat je nog meer gaat doen.
1: Ik heb iets leuks meegenomen van een dame die gisteren in ons land was. In Amsterdam, om wel te verstaan. Maar ik kon niet kiezen, dus ik heb een medley meegenomen.
2: Oké, nou, ook daar alles over straks na 12. Heel veel plezier. Maak er een mooie zondag van. Wat mij betreft tot volgende week maar weer.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Er waren eens 3 zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
8: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
10: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, dankjewel. Een bijzonder goede middag gewenst. Vanuit hier de studio in Omroep Brabant. Op deze zondagmiddag geen Stef vandaag, maar met mij. Maar wel een Stef special natuurlijk. Maar eerst kijken, zoals altijd, eerst eventjes naar de verkeersinformatie. De A16 Breda richting Belgische grens. Tussen afrit Rijsbergen en Knoopend Galder. Daar 2 kilometer file levert je 5 minuutjes extra reistijd op. We gaan zometeen naar het liedje toe wat ik net floot. En dat is een liedje van Simply Red. En misschien heb je het herkend, maar waarschijnlijk niet, want mijn fluitkwaliteiten die zijn niet om over naar huis te schrijven. Het origineel, het klinkt zo.

0: Stimpy Red Stars hoor je zometeen helemaal.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
5: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
6: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
7: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
5: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Stef Special. John van Vroenhoven.

0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. Een liedje waar toch wel een klein Duits tintje aan zit. Hoe dat zit, dat zal ik je zo vertellen.
1: Hopelijk voel je je een beetje speciaal vandaag. Want dit is Stef Special met John van Vroenhoven.
0: Goedemiddag en welkom bij Stef Special met John. Inderdaad, deze middag, Stef, die geniet van een lekker dagje vrij. Dus ik ben de stand-in voor vanmiddag. Tot 4 uur ga ik je vermaken met, zoals altijd, heel veel fijne muziek op deze zonnige zondagmiddag. Ja, ik zei het al, Coldplay's liedje wat je net hoorde, Every Teardrop in a Waterfall, heeft een Duits tintje. Dat heeft te maken met het feit dat de band het 5e studioalbum uitbracht. Dat was in 2011. En de nieuwe single voor het eerst speelde tijdens een concert in Rock in Park Festival in Nuremberg. En dat was in Duitsland. Dat was op 3 juni 2011. Dus vandaar dat Duitse tintje dat eraan zat. Dat hoor je verder niet terug. Maar goed, als je het verhaal kent, misschien vanaf nu altijd wel. Nogmaals, goedemiddag. Ik ga je lekker meenemen op weg richting 4 uur de zondagmiddag door met heel veel fijne muziek. Ik zei straks al tegen Christian, ik heb iets speciaals meegenomen van een dame die gisteren acte de présence heeft gegeven in Amsterdam. Ja, ben groot fan van haar. Niet vanwege haar live performances, maar wel vanwege haar muziek. En ik heb een leuke medley meegenomen. Straks ook Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten te horen hier bij Omroep Brabant. Na deze van Sarah Larsen, Lush Life. Goedemiddag.

is over 11 dagen jarig. Ik weet dat. Ik weet dat niet van alle artiesten, maar deze wel, die ga ik niet meer vergeten. Rutger van Barneveld. En dat komt omdat hij op dezelfde dag jarig is als ik. Zwoele zomernachten. Hij was onlangs nog te gast bij ons in Keigoeiemorgen. Het mochten we even spreken. En ja, onwijs aardige gast, kan ik alleen maar zeggen. Het is echt een onwijs aardige gast. En je gunt hem dit van harte. En hij heeft daar in tegenstelling tot heel veel anderen al heel lang naartoe gewerkt. Want hij heeft gewoon een mooi repertoire met allemaal mooie liedjes. In het genre natuurlijk Nederlandstalig. Daar moet je van houden, daar ben ik eerlijk in. Maar hij heeft gewoon echt een heel leuke portfolio wat dat betreft. En hij treedt volgend jaar geloof ik ook op, ergens in Uden. Maar daar komen we ongetwijfeld nog een keertje op terug. Gaat hij een groot concert geven. Rutger van Barneveld. En hij wist al ons hier ook in een Keigoeiemorgen destijds het geheim te ontfrutselen van wat nou die zomerhit maakt. Ja. En hij zei nog, ik hoop niet dat mijn collega's daarmee vandoor gaan. Maar zoals vaak, een kopie blijft altijd een kopie. En dat gevoel, dat krijg je er dan bij. Het origineel is het origineel. En dat klinkt meestal dan toch net even iets authentieker. Dit is Stef Special, zondagmiddag, Omroep Brabant, met nu Debarge.

Zoals zoveel bands hebben zij natuurlijk veel meer muziek gemaakt. Maar dit is die ene knaller waarmee ze wereldwijd bekendheid kregen. God weet hoe vaak die gedraaid zal zijn. The Rhythm of the Night, DeBarge, in Star Special. Het is zondagmiddag. Heel vaak hoor je van deze band altijd dat ene liedje. Dat is Under the Bridge. Maar ze hebben natuurlijk gewoon nog veel meer muziek gemaakt. En dit klinkt eigenlijk ook wel heel lekker zomers. Dani, California. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers.

Als je denkt, mijn speakers zijn kapot. Nee, dat hoort zo. Geen idee waarom ze dat doen. Het geeft dan een bepaald geluid. Distortion, om dat met technische termen even aan te duiden. Zeg maar het oversturen van het geluidssignaal, waardoor het net eventjes verkeerd klinkt, maar toch ook wel weer goed. Dat is mooi. Waar het niet goed gaat is op de A16 Rotterdam richting Belgische grens, tussen knooppunt Prinsenveel en knooppunt Galder. Daar kom je in een file van 4 kilometer terecht, maar daar sta je wel even stil. Een kleine 20 minuutjes, dat heeft te maken met een ongeluk. Daardoor zijn twee rijstroken dicht, sterkte daar. De zondag doet zijn naam hier aan. Het is volop zonnig en het wordt wederom zomerswarm met 27 tot 28 graden vanmiddag op de thermometer. Ja, wat doet de hitte met relaties? We gaan straks maar eens even bellen met Mirelle hier in Stef Special. U2 komt eraan naar Army of Lovers.

0: Oh, weer een nieuwe single van U2. Je zou het bijna niet meer kunnen voorstellen hoe vaak zij alweer een nieuwe single hebben uitgebracht. En dit is er ook gewoon weer een. Street of Dreams. Te horen in Stef Special.
1: Bellen met Mirelle.
0: Ja, goedemiddag Mirelle.
2: Ja, hallo. Ja, zijn hallo. We weer?
0: Zijn we weer, inderdaad. Ja, het is eventjes een paar weken niet. Vakantietijd, daar zitten we middenin. Volgens mij is het ook een beetje de rustigste week van het jaar. Dat is soms best wel lekker. Maar het is ook zomers. En vooral ook zomers warm. Zo niet te zeggen heet. Want vandaag gaan we al richting de 30. Morgen dan gaan we er weer boven. Daar vroeg ik me af, Mirelle. Mm-hmm. Wat doet dat hete weer met een relatie? Want we zijn natuurlijk iets meer gepikeerd. We kunnen wat minder hebben. Wat oververhit misschien.
2: Mm-hmm.
0: Het
2: kan alle kanten op eigenlijk met die hitte, John. Enerzijds wat je zegt inderdaad, het is sowieso

0: goed deed. En dan kunnen mensen dan echt een beetje chagrijnig van worden. Niet veel kunnen velen, snel uit de slof schieten. In dat soort situaties zou ik ook zeggen, laat elkaar een beetje meer rusten. Zo tussen 12 en 5. Maar het zijn ook mensen die hitte dus zalig vinden, die daar goed op gaan. Ja. Die beginnen te relaxen. En die krijgen er juist wel zin van.
1: Ja. Ja, precies.
0: Al dat bloot en al die hitte en gezellig.
1: Ja.
0: Nou, het grote probleem is natuurlijk, John, als je eentje hebt die er een bloedhekel aan heeft. En eentje die het dus wel gezellig vindt. Kijk, dan komt er vlammende pan.
1: Dan komt er vlammende pan. Maar goed, dan ben je eigenlijk ook niet heel goed gematcht, als ik dan. Maar dat is een heel ander verhaal.
0: Dan ben je op dat punt niet goed.
1: Op dat punt,
0: maar
1: God
0: weet, op de heel de rest wel, hè, dat kan.
1: Ja, nee, dat kan inderdaad, zeker. Maar goed, ja, dan vlam in de pan, zeg maar. Dus, maar wat is nou een tip? Wat kun je nou doen als je merkt gewoon dat je zelf of dat je partner toch een soort van oververhitting krijgt en daardoor een korter lontje en dat het explosief wordt?
0: Nou, dan ben je eigenlijk al een heel eind, John, als je het inderdaad doorhebt van jezelf. Of doorhebt van je partner.
1: Kijk, maar, ik was bang dat je ging zeggen, dan ben je al een heel eind te laat.
0: Nee, dan heb je dat opgemerkt. En dan kun je eigenlijk ook daar misschien wel even een afspraak over maken. Gewoon uitspreken van, joh, je weet hoe ik ben. Zo is het nu eventjes. En laten we elkaar vanavond ontmoeten. Ik denk dat het heel belangrijk is in relaties om elkaar soms even de ruimte te geven. Als je me niet vergeet, elkaar later weer op te zoeken.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar het is natuurlijk ook wel, kijk, we hebben daar weer plaknachten. Vannacht wordt het ook niet onder de 20 graden. Dan doet dat ook iets met je slaap. Hè. Je rust minder uit. Dus ik kan me voorstellen dat mensen dan toch in de relationele sfeer net even iets minder van elkaar kunnen hebben. Dus jij zegt gewoon eigenlijk, spreek het uit naar elkaar.
0: Spreek het uit naar elkaar en zit het ook een beetje uit. Hè? Want ik bedoel, dit is nu eventjes deze dag. En vanavond slapen we slecht, morgen zijn we met z'n allen chagrijnig.
1: Ja.
0: Maar het is dan ook maar één dag van de zoveel dagen dat je het leuk kan hebben. Hè? Dus,
1: ja.
0: Dus maak het niet te groot met elkaar. Zie het niet te triest in. Het is maar even. En straks wordt het weer herfst.
1: Ja, zeker wel. Ja, nou, af en toe zie ik stellen, denk ik, nou, die zitten dat al heel lange tijd uit met elkaar, maar dat heeft niks met het weer te maken. Nee, maar goed, ja, in de herfst. Maar dat, goed, dan hebben we natuurlijk ook weer een hele andere problematiek. Hè,
0: zeker.
1: Ja, zeker. Dus dat betreft iedere jaargetijde wel zijn eigen dingetje, ieder seizoen. Oké, nou, dankjewel, Mirelle. Ik hoop dat mensen hier iets mee kunnen met de tip. Dus spreek het vooral uit. Ben lief voor elkaar. En uiteindelijk wordt het toch ook wel weer herfst. Kan jij goed tegen de hitte tot slot, Mirelle?
0: Nee, ik word er altijd een beetje dom van.
1: Oh, echt? mijn tip is gewoon heel rustig aan doen. Echt tempo omlaag. Dan komt het allemaal weer helemaal goed. Hey, fijne zondagmiddag.
0: En
1: leuk je weer even te spreken. Tot de volgende. Dankjewel. Hè.
0: Hoi.
1: Dit is Ter Special op Omroep Brabant. Zometeen heb ik ook nog James Blunt. Stay the Night. Kate Ryan komt straks nog met Deschanté. Maar eerst deze. En die mag je heel hard meezingen. Komt-ie.

James Blunt, Stay the Night in Stef Special. 12:12. Oh, het zonnetje schijnt heerlijk. Ja, ik zei het net nog tegen Mirella. Ze vroeg nog, ga je daar goed op dit weer? Heel erg goed, kan ik je zeggen. Ik ben vroeg wakker, komt goed uit. Want ik presenteer natuurlijk nogal wat radioshows. Ook kei, goedemorgen nog een weekje en dan is Jordi weer terug. En vandaag mag ik ook lekker invallen voor Stef. Met zometeen Kate Ryan, die had ik je al beloofd. Maar eerst nog even de reggae.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
11: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Paks. Vandaag wordt de centrale stilgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Paks bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stilstond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Tussen 1 minuut over 1. Je luistert naar Stef Special. Ik neem je even mee dankzij de verkeersinformatie. Het gaat op zich allemaal goed. Jullie doen goed werk op de wegen. Rijden lekker door allemaal. Alleen op de A16 Belgische grens richting Breda. Tussen de Belgische grens en knooppunt Galder daar 4 kilometer file. Dat levert je 5 minuutjes extra reistijd op. Ja, dit is Stef Special. Straks gaan we een top 900 team samenstellen. Een liedje uit die mooie lijst draaien. Een van die 900, ja, dus dat zit eigenlijk altijd wel goed. En ook gaan we het zo over seks hebben, maar dat in de vorm van Salt and Pepper.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
21: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
22: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken? Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
23: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
24: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
23: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
24: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Stef Special. John van Groenhoven.

0: Child, Christian Waltz. En daarvoor hadden we even een gesprekje. Althans, Salt and Pepper, die had het over seks. Een dikke hit uit de jaren 80.
1: Def Special op Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
1: Met John van Voenhoven.
0: Ja, present. Goedemiddag. 12 minuten overheen. Het zonnetje schijnt uitbundig. Het is een lekkere zondagmiddag. Heerlijk laid-back, feel-good en relax. Dat zijn een beetje de ingrediënten van Stef Special. Vandaag met mij, Stef, is lekker een dagje vrij aan het vieren. Wat ik straks heb, ja, ik ga een team samenstellen. Top 900 team. Dat betekent straks gaan we een aantal mensen selecteren aan de hand van een getal. En dan gaan we in die lijst kijken wat correspondeert met dat getal, dat liedje dat uit de top 900 op die plek staat. Dat gaan we dan draaien. Nou, dat zijn allemaal prachtige liedjes, want die lijst wordt ieder jaar door jullie samengesteld. En dan zenden wij hem uit van 900 naar 1. En een van die liedjes, die ga je straks horen. Dat doen we dadelijk na deze dame, die weer verraste met een prachtige nieuwe plaat. Ooit begonnen met een doorbraak van een cover van Pink. En ja, goed, de rest is redelijk geschiedenis. Haar naam Davina Michelle. En dit is Would I Be Friends With Me.

0: hij zou zeggen, wie wil nou niet vrienden zijn met Davina Michel? Ze kan niet alleen fantastisch zingen, maar ze is ook gewoon onwijs aardig git. Would I be friends with me? Nou, mooi einde.
1: Top 900 team.
0: Ja, ik ga een team samenstellen met jou. Je hebt even je telefoon nodig. En het nummer 06573-28203. Mag je nu een sms'je sturen met een getal tussen de 0 en de 9. En dan ga ik een aantal getallen verzamelen. 3 om precies te zijn. En dan gaan we kijken, die zetten we op een rijtje. En dat correspondeert dan met een nummer uit de top 900 lijst. En dat nummer, dat liedje dat daar staat, ga ik dan voor je draaien. Dus dat team, dat kun jij mij samenstellen. Dus een sms'je naar 06-573-2203 met een getal tussen 0 en 9. Ik zou zeggen, kom maar door.
1: Klaar voor de start.
0: En dan gaan we de sms'jes verzamelen. De eerste 3 die daar doorheen komen, die gaan we verzamelen. Zometeen. Amen.

0: Phone. Maroon 5 en een P-phone.
1: Het top 900 team.
0: Over phone gesproken. De sms'jes zijn binnen. En de selectie is gemaakt. Ik wil eventjes drie mensen in het bijzonder danken. Astrid, die kwam met de nummer 3. Ik heb geen naam, maar wel een e-mailadres. Zal het niet helemaal noemen, maar B. Brussel, weet je in ieder geval wie ik bedoel. Die kwam met 2. En Priscilla met 4. In een iets andere volgorde kwamen ze binnen. Op 342, als ik de getallen dan bij elkaar zet, zoals ze chronologisch zijn binnengekomen. Dan kijk ik even naar de lijst, de top 900 van afgelopen jaar. En dan zie ik, misschien wel leuk om even te noemen, 343, die zit dan dus net niet. Daar stond U2 met the Where the Streets Have No Name. Dan hebben we op 341 Ike en Tina Turner. En River Deep Mountain High, die is het dan ook niet geworden. Maar 342, die is het wel geworden. En daar vinden we een man die hier niet zo heel ver in de buurt woont. Niet zo heel ver vandaan. Zijn naam is Lafuente. Dit is Ratata. Oh,

Zanger JK van Jamiroquai kreeg de muziek met de paplepel ingegoten. Hij ging met zijn moeder vaak naar optredens. De moeder zong verschillende pubs en clubs. En hij zat dan achter in de auto als een klein jongetje. Uiteindelijk heeft hij wellicht daar de muziek de inspiratie op gedaan. Je hoorde hem 7 Days in Sunny June. Nou, intussen zitten we al in augustus. Het is zondagmiddag. Het is redelijk rustig op de weg. Er zijn wel een paar probleempjes. De Belgische grens richting Breda tussen de Belgische grens en knooppunt Galder. Daar nog 6 minuten vertraging. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen afrit Numansdorp en Willemstad. 3 kilometer file al daar. Het is zondagmiddag zoals gezegd. Het volop zonnig. Wordt wederom zomers warm. Met temperaturen straks tussen 7 en 28 graden. Het blijft vanavond ook nog lang warm. En vannacht dan blijft de temperatuur hoog. Met minima rond de 20 graden. Maak ons op voor een tropische dag morgen. En dan gaan we dik boven de 30 graden eindigen. Ja, present. Goedemiddag. Zometeen een nieuwe tipplaats van Armin van Buuren. Altijd fijn. Na Aerosmith en Pink.

Help mij van Buren samen met Sascha en Everlasting. Het altijd vrijdagochtend gaat hier altijd heet aan toe. Er komt een nieuwe muziek uit en dan gaan we kijken wat is dan een beetje de tracks die we nomineren voor de Omroep Brabant tipplaten. Mogen we daar uiteindelijk op gaan stemmen. En dan worden de stemmen gekocht, geronseld en uiteindelijk komt er een uitslag uit. En vandaag heb je te horen, nou ja, vandaag. Afgelopen vrijdag kon je horen dat het Armin van Buren was. En die heb je zojuist ook gehoord. Met Everlasting in Step Special. Het is 6 minuten over 2:30. Normaal gaat Stef dan op wereldreis straks. Daar ga ik ook iets mee doen, maar ik doe het net even een tikje anders. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Eerst nog eens even deze. Thunder in my heart. Dit is Leo Sayer.

0: Bonjour.
1: Konnichiwa.
2: Stef op wereldreis.
3: Ja, Stef maakt met jou altijd een wereldreis. Iedere zondag neemt hij je mee toe naar een bepaald werelddeel, een land. Vertelt daar eventjes wat dingen over. En voor vandaag stond er een mooi land op het programma. Maar ik dacht, ik ga toch net even iets anders doen. Eigenwijs misschien als ik ben. Ik heb iets meegenomen van een dame die eigenlijk een wereldreis heeft gemaakt. Ja, ik vond het wel een mooi haakje. Want deze week werden we verrast door het bericht dat Madonna ging acte de présence zou gaan geven op de World Pride in Amsterdam. Was gisteren natuurlijk om de botenparade. En daar heeft ze dus gisteravond opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avals Live in Amsterdam. Daar stond ze vannacht op het podium. Beetje zoals gebruikelijk was de dame in kwestie een half uurtje, of nou beter gezegd een uur later dan de gepland. Ik snap dat niet, maar goed. Dat is een beetje haar handelsmerk. Net zoals haar handelsmerk is dat ze eigenlijk helemaal niet live kan zingen. Maar ze heeft wel fantastische muziek gemaakt. En nou heb ik natuurlijk een groot assortiment muziek in mijn platenkast. En toen dacht ik, weet je wat ik vandaag doe? Ik ga eens iets meenemen van Madonna, maar kon niet kiezen. En nou heb ik een speciale DJ medley. Die ligt op de draaitafel en toen dacht ik, die gaan we maar eens draaien.
4: Uit John's platenkast.

0: gevoel van de zomer.
1: Oh yeah, dude, it's summer.
0: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime,
2: when the weather is hot. Dit is Het Gevoel van Hier.
0: Omroep Brabant.
2: John van Vroenhoven.
0: Omroep Brabant.

0: die laatste die was van mij, hè?
1: Mart Hoogkamer, ik ga zwemmen in Stef Special. Zondagmiddag. Daarvoor nog een medley van Madonna, die gisteren achter de présence gaf bij de Pride in Amsterdam. Maar dat was overigens niet alleen, ook Kylie Minogue die wist ineens als verrassing het podium te betreden. Dit is Sheryl Lee Ralph in de evening.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
7: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
8: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Goed nieuws voor alle weggebruikers. We zijn filevrij in Brabant. Zometeen Star Special. Weer heel wat lekkers voor je klaarstaan in de vorm van muziek. Een miljarden hit komt straks voorbij. En ook dit staat voor je klaar. Het gevoel van Justin Timberlake. Zometeen helemaal.
1: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
19: Albert Heijn. Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
7: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
19: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
20: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Is Omroep Brabant. Met nu
0: Stef Special. John van Vroenhoven.

0: Dolly Parton.
1: Jolene.
0: Jawel.
1: Dikke hit was het, hè.
2: Hopelijk voel je je een beetje speciaal vandaag. Want dit is Stef Special met John van Groenhoven.
0: Goedemiddag, 11 minuten over 2. Het is zondagmiddag. Het zonnetje schijnt volop heerlijk. Heerlijk aan het genieten van misschien wel een vrije dag. De meeste mensen op zondag toch net even iets anders dan de rest van de week. Ik heb nog eigenlijk iets leuks voor je. Een filmtip. En daar kom ik eigenlijk op omdat ik zo een nummertje van Ed Sheeran ga draaien. En in deze film speelt Ed Sheeran. Heeft hij een leuke bijrol. De film heet Yesterday. En zeker voor Beatle-fans, maar ook sowieso voor mensen die van films en muziek houden, is dit een hele aardige film. Het is een film die is niet zo heel veel in de aandacht gekomen. Het is uit 2019. Het is een heel bijzonder verhaal. Ik ga niet te veel vertellen, want er zouden allerlei spoiler alerts zijn. Maar het gaat over een man die heet Jack Malik. En die is een singer-songwriter, woont in een klein Brits dorpje. Hij droomt van wereldwijde faam. Maar ja, dat lukt allemaal niet. Hij moet optreden in een beetje obscure clubs en bands of pubs. En uiteindelijk krijgt hij een botsing. Een soort van ongeluk. En wordt hij wakker in het ziekenhuis. En dan ontdekt hij dat de Beatles nooit hebben bestaan. Nou, dat is het begin van een verhaal. Want hij is de enige ter wereld die de muziek van de Beatles nog wel kan herinneren. Sterker nog, hij is als muzikant heeft hij heel veel Beatles-muziek gespeeld. En dat gaat hij doen. En dat wordt een heel groot succes. En daarmee krijgt hij wereldfaam. Maar wel met de muziek van de Beatles. Dus niet zijn eigen producties. Tot zover mijn verhaal daarover. Ik kan je van harte aanbevelen om die film te gaan kijken. Er zit een mooie plotwisseling in. En uiteindelijk komt ook nog Ed Sheeran ineens voor zijn deur staan. En dat heeft hij misschien ook wel gedaan bij Martin Garrix. Zo van, hey Martin, hi, I'm Ed. Zullen we samen een liedje maken? Repeat it. Stay.

0: Ter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: mensen vragen nog welke film, hoe heet die ook weer? Ik had het over Yesterday, waar Ed Sheeran in staat. Zoek hem op. 5 for the Keep on Moving.
1: De miljardenhit.
0: Ja, de miljardenhit. Stef heeft altijd een liedje waar hij zoekt op Spotify dat een aantal keren gestreamd wordt. En dat aantal moet dan boven het miljard liggen. Ik ga er zo eentje draaien. Die heeft die teller ruimschoots al bereikt. Is er al dik overheen. Het is van Sabrina Carpenter. En iets misschien met de achtergrond over haar. Zij is ooit begonnen als actrice. Dat deed ze bijvoorbeeld ook net zoals Selena Gomez en Olivia Rodrigo. En ze deed dat in een Disney-serie, Girl Meets World. Dat was in 2014 en ze was toen 15 jaar oud. Ze had een single uitgebracht, Can't Blame a Girl for Trying. Die werd geschreven door destijds Meghan Trainor, waarvan nog nooit iemand had gehoord. Intussen zijn het allemaal hele, hele bekende namen. En dan spoelen we eventjes 10 jaar vooruit in de tijd, naar 2025, voor een nummer Man Child. Niet van NHRE, dat is uit mijn tijd. Dit is 2025 voor een single van Sabrina Carpenter. En hou je vast. Hou je vast. Want dat is echt een aantal dat doet je duizelen. Moet je voorstellen dat je een liedje hebt dat maar liefst 1 miljard 70 miljoen 504.807 keer wordt gestreamd.
2: Oh boy.

Hoe heet het liedje? Ashford en Simpson. Het echt waar wat heel wat muziek heeft geschreven. Ook voor andere artiesten. Scoorde zelf ook met deze Solid. Een mooie soulplaat in de jaren 80. De verkeersinformatie beperkt zich tot het feit dat ik je kan mededelen dat er op dit moment geen files staan. Dat is kort en krachtig. Eigenlijk zoals ook het weerbericht is, want het is zonnig, warm, tussen de 7 en 28 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, ook vannacht blijft de temperatuur hoog met minima rond de 20 graden. Morgen een tropische dag met temperaturen dik boven de 30 graden. Dat vraagt om heerlijke zomersmuziek, zometeen Eros Ramazzotti. Maar eerst deze zomerhit van de Bausa. Dit is Mac

0: tussen 12 en 4 op zondagmiddag bij Omroep Brabant is hij de nummer 1 van de zender. En ook de enige die er zit.
1: Dit is Stef Special.
2: Tussen 12 en 4.
0: John van Vroenhoven.
2: Omroep Brabant.

Valentijn. Jonas Ramos, wat hier, maatje, bello, castamore. Lekkere zomerse muziek op deze zondagmiddag. Temperaturen die zo richting de 30 graden gaan. Lekker toch? Liquido, narcotic.

0: Lacey, Lay Your Love on Me. Daarvoor aan Mark Amber, mooi liedje, mooi titel, Belong Together, heel romantisch.
1: Het tipplaatarchief.
0: Ja, je weet het, hè, Omroep Brabant, we hebben iedere week een nieuwe tipplaat. Op dit moment wordt die, heb ik hem al gedraaid? Ja, ik heb hem al gedraaid. Wat altijd wel leuk is, want we hebben daar heel veel discussies over. Het zijn mooie gesprekken die we erover hebben, nieuwe muziek. En dat levert dan ook altijd voorkeuren op. En discussies over dit gaat wel of geen hit worden. We vinden het gewoon leuk om een Omroep Brabant tipplaat te hebben. Die wordt extra vaak gedraaid. En dan, wat dan ook leuk is om even terug te blikken op al de tipplaten die we ooit hebben gehad. Nou, niet allemaal tegelijk, maar we pakken er dan op de zondagmiddag eentje uit. Om dan te zien, zaten we een beetje in de goede richting met z'n allen. Ik ga je mee terugnemen naar 18 oktober 2021 voor een liedje van Adele. Dat werd toen gekozen democratisch door het team hier bij Radio als de Omroep Brabant tipplaat. Die heb je toen een week lang extra vaak kunnen horen. Is dat daarna ook een grote hit geworden? Nou, dan zal ik je zeggen, daar zaten we spot on, want de plaat werd 18 weken lang gedomineerd in de top 40. Stond daar dus 18 weken in en wist de eerste de positie ook te bereiken. Nummer 1 hit dus voor Adele. Met dit liedje, je hoort het nu, Easy on Me.

Matthias Rijm, verdampt in Gliebig in de Staff Special. Op weg naar het nieuws van alweer 3 uur. Dat doen we met deze plaat van Level 42. Met zijn frontman Mark King, beste bassist ter wereld. Werd hij lange tijd genoemd en volgens mij is hij dat nog steeds. Gaat hij zo de boek in. Verzekerde zijn handen met een groot bedrag. Maakt een mooie hits, waaronder deze. Children's Day.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist. Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
9: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
10: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
11: Meer dan 5.000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel. IJs terug. De file op de A16 van de Belgische grens richting Breda. Tussen de Belgische grens en knooppunt Galder. Daar 4 kilometer, 7 minuutjes vertraging. Ik vermoed dat dat te maken heeft met terugkerend vakantieverkeer. Dat zag ik gisteren ook al op de weg. En vandaag ook veel auto's met caravans vol bepakt. Nou, ik zou zeggen, welkom terug in ons prachtige land. Waar de temperaturen op zijn gelopen tot zo'n graadje of 8, 29. En jullie hebben goed. Jij hebt het goed, want ook morgen dan is het tropisch warm. Als je ervan houdt. Als je ervan houdt natuurlijk. Als je houdt van Wakefield zit je ook goed. Think of you zometeen in Staff Special.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
19: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
22: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor een perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
23: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatierace voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
24: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
23: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
24: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Staff Special. John van Groenhoven.

0: Standing, waiting and wishing. The one of Whitfield, think of you.
1: Stef Special op Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
1: Met John van Voenhoven.
0: Ja, het laatste uurtje alweer voor deze zondagmiddag. Stef Special met mij. Tot 4 uur ga ik je nog zeker heel wat lekkers laten horen. En straks natuurlijk het altijd, ja, dat kun je niet omheen. De Bee Gees, dat draait Stef altijd een liedje van. Ik heb eentje uit 1971, dat is een oudje inderdaad. Welke dat is, dat hoor je straks. En ik ga je ook nog straks een remix voorschotelen die ik dit keer zelf heb gemaakt. Als je gisteren hebt geluisterd naar de tijdmachine, heb je hem al gehoord. Of we gaan hem gewoon nog een keertje op herhaling doen. Miami van Will Smith. Dat later. Weet je wat? We zullen Dua Lipa er eens even bijpakken. Be the one.

Dualipa. Het maakt het 17 minuten over 3. Een Ster Special op de zondagmiddag. Ster is altijd. Hij heeft een grote liefde voor de band The Bee Gees. Wil daar ook altijd dat delen met jou. Doet hij iedere zondagmiddag. Pakt hij een liedje van The Bee Gees. Eentje die je misschien zo kunt meezingen, mee kunt dansen. Maar soms zitten er ook wel eens liedjes bij die wat minder bekend zijn. En dat geldt in die categorie. Zeker voor het liedje wat ik nu voor je ga draaien. Komt uit 1971, vertelde ik je zojuist al. Het is een emotionele ballad van de Bee Gees. Er werd gezongen door Barry Gibb. Nummer verscheen in 1971 op een album Trafalgar. Het was toen de tweede single van die plaat. Dan werd het een groot succes. Het bereikte uiteindelijk wel de top 40. Maar heel, heel veel heeft het niet gedaan. Maar het is wel een prachtig liedje. En het is van de Bee Gees. Dus wil ik je dat zeker niet onthouden. Don't Wanna Live Inside Myself heet het.

is daar special. Daarvoor nog de Bee Gees plaat. Deze plaat is meerdere keren uitgebracht. Het gebeurde al in 1973 door de OJ's. En daarna maakte 5 jaar later de Jamaicaanse groep Third World er hun versie van. Iets meer uptempo. Klein vleugje reggae en wat pop. En het werd een grote hit. Je kent natuurlijk ook nog uit 1991 van Heavy D and the Boys. Maar dit is die van Third World. It is Now That We Found Love.

World, Now That We Found Love. In hun versie destijds, eind jaren 70, ook een groot succes. Het is zondagmiddag, temperatuur is behoorlijk opgelopen. Intussen 7, 28 graden misschien op je thermometer. Het is volop zonnig, dat blijft ook zo. Het blijft droog, ook vanavond is het nog lang warm. Vannacht dan blijft de temperatuur hoog met minima rond de 20 graden. En morgen hou je vast, want dan gaan we richting de 33, 34 graden. Wordt het een tropische dag. Misschien morgen, einde van de dag, kan worden afgetopt door een onweersbui. Met straks nog een remix uit eigen werk van Will Smith Miami. De Eagles komen eraan naar deze van Michael Jackson. Leave me alone.

Go. Dacht, pak er nog een keertje bij, maar ik, wat mij betreft doen we er dit mee. Ja. Shakira. Samen met Burna Boy en Die Die in Stash Special. Ik zei dit al, vandaag iets van eigen werk meegenomen. De studio ingedoken om een remix te maken van Will Smith's Miami. Mijn vakantieplaatje. En toen dacht ik, ja, als ik dan toch het podium krijg deze middag, dan gaan we dat nog maar eens een keertje doen. De Groovebox remix, Will Smith, Miami.

0: Miami.
1: Miami.
0: Welcome to Miami.
2: Bienvenido a Miami.
3: De Southbeat remix van de Groovebox Miami, Will Smith in Star Special. Het is 4:15. Zometeen Mike Perry samen met Shy Martin. Na deze Savage Garden, dit is Truly Madly Deeply.

Mike Berry, Shy Martin, The Ocean. Zo tikken de minuutjes langzaam weg richting 4 uur. Betekent zometeen aan de andere kant van 4 Hubert Mol met Van Brabels op bodem. Allemaal muziek uit onze provincie geproduceerd hier. Of met een link van een muzikant naar onze provincie toe. Tot 6 uur raad je die vermaken. Daarna gaat de muziek lekker door. Heel veel fijns en non-stop tot morgenochtend 6 uur. En dan mag ik samen met Mark weer aftrappen voor nog een weekje. Kijk hoe je morgen, Jordi, is de week daarna weer. Maar eerst nog de komende week door. En met veel plezier. Dus daar hebben we veel zin in. Dank dat je erbij was bij deze speciale Staff Special op deze zondagmiddag. Ik heb er nog eentje voor je. Maak er nog een mooie middag van. Dit is Bonium, Brown Girl in the Ring. Tot de volgende. Ciao.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5

0: ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
10: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
11: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
7: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal. Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar. Al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland-Veghel en Rosmalen.
15: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
16: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
17: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
16: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
17: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
18: Mijn papa verkoopt stoelen.
19: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
20: Dit zit.
19: Voordelig en snel.
20: Dit zit.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Ben jij ook zo bang? Waar je bang voor bent, komt op je af. Dus vooral niet bang zijn.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
0: Goedemiddag.
2: Huub Bermol.
0: En dat ben ik. Tot vanmiddag 6 uur te beluisteren met hele fijne muziek. Dat denk ik dan, dat hoop ik dan. Daar ga ik maar een beetje vanuit. Anders hoor ik het wel. Maar goed dat je erbij bent. En leuk dat je de moeite neemt om naar echte Brabantse muziek te luisteren. Het kan overal heen gaan. Het kan dialect zijn. Het kan het Engels zijn. Het kan Brabant zijn. Het kan country zijn. Als het maar gewoon van ons is. En er is genoeg.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met Huub Bermol.
3: Omroep Brabant.
0: De nieuwe. De nieuwe. De nieuwe Rondé.

Het is een nieuw, heel fijn nieuw plaatje wat is uitgebracht van de band Rondé. En over fijnheden gesproken, ze heet Nona. En ze heeft een plaat uit die heet What a Way to Die. Voor de nieuwe James Bond film. Dat zou zo mooi zijn.

0: allerbeste muziek uit Brabant.
1: Dit is Van Brabantse Bodem.
0: Op Omroep Brabant.
1: Van Brabantse Bodem, weekendartiest.
2: De wekker gaat en ik sta op. Laat het licht nog even uit. Want de zon is nog niet op. En ik wil zien hoe dat gebeurt.
3: Ik streel je zachtjes door je haar. Maak beneden jouw ontbijt. We doen het

0: benen.
1: Het eerste liedje wat je vanmiddag hebt gehoord van deze weekendartiest, dat is Dominique de Bond met Daan, dat is de vriend. Stap voor stap, ze heet De Jongs Verschenen Plaat. En je hoort zo meteen nog een liedje voorbij komen. En we kennen haar nog, hè? Ze heeft er meegedaan aan het regionale songfestival. En nu, muziek uit Nashville, zou je bijna denken. Dat komt gewoon bij ons uit Brabant. Koen Vaal, Good As God.

0: is die mooie...
1: Muziek met een zachte G.
0: Die de band typeert. De band Abel met Joris Rasenberg. Na 25 jaar zijn ze weer bij elkaar. Maken ze weer nieuwe muziek. En daar ben ik blij mee.

0: Dat hij zich een beetje heeft laten leiden door George Harrison, door de Beatles, dat is volgens mij wel hoorbaar. Het is een vrij nieuwe plaat van Erik van Dijsseldonk. Halftime.
1: Een rondje van de zaak.
0: Ach, het is zondagmiddag. We houden het gezellig. We hebben er zin in. Laat ik eens even twee vrolijke knallers voor je draaien. Eentje van Rutger van Barneveld. En die andere, die komt van Dennis Smits. Hou je vast. Zeker aan elkaar. Volle Polonaise.
2: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En hier is Zwoele Zomernachten op Omroep Brabant.

0: hoeft er verder volgens mij niets aan toe te voegen, toch? Tina Tequila, Dennis Mits, Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten, de hoogste binnenkomer op nummer 34 in onze Brabantse Top 100, die we pas hebben uitgezonden.
1: Hi, Anneke van Giersbergen hier.
0: Hey,
1: ik luister heel graag en altijd naar Brabantse Bond met Hubert Mol tussen 10 en 1.

0: meeste muziekvariatie.
1: Dag en nacht, Omroep Brabant.
2: Leuke muziek, mooie mensen. Ik kom zelf uit Brabant, dus ja.
3: Ja, dat gaan we doen.
4: Het gevoel van hier, Omroep Brabant.
1: Muziek met een zachte G.

En Beautiful Thing, of had ik eerst moeten zeggen Beautiful Thing, Do. Dat zou beter zijn geweest. Het is het laatste liedje wat je gaat horen voor dit uur, want het programma bestaat uit 2 uur, dus na het nieuws gaan we gewoon door.

0: stad.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
2: Dit zit.
3: Voordelig en snel.
2: Dit zit.
1: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
6: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
7: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
8: Geef jouw keuken de kwaliteit die het verdient. Met Miele inbouwapparatuur kies je voor duurzame kwaliteit, tijdloos design en slimme functies. Wat zorgt voor het perfecte resultaat. Maak nu tijdelijk kans op festivalkaarten bij aankoop van Miele inbouwapparatuur. Inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit de Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit. De Landsart.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
10: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter.

0: enige zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: blijft een prachtig liedje. Het is ook een mooi eerbetoon aan de grootheid die we hadden hier in Nederland. In Brabant zelfs. Na die Windforce 11.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: En dat is me goed ook.
1: Dit is van Brabantse bodem.
0: Ik stel me voor.
2: Hubert Mol.
0: Aangenaam kennis te maken. Uur 2 van dit programma. Een mannen, mannen, woord te woord. Ik had beloofd dat ik nog een uur zou doen.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is van Brabantse bodem.
2: Met Hubert Mol.
3: Omroep Brabant.
0: Met een van de twee nieuwe platen van Voltage. Jawel. Hij heeft er twee uitgebracht in Nieuw-Zee. Sky of Innocence. Dave Vermeulen. En concerten.

0: Ah, leuk om te horen dat ze er zelf veel lol in hebben. Sky of Innocence, Voltage.
1: Goud. Uit de iCloud.
0: Dat zijn toch over het algemeen liedjes die in de iCloud zitten en die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Maar die iCloud, dat bestand, dat zit vol met bijzondere liedjes. En toen dacht ik, ach, waarom deze niet eens een keer? Vader Abraham. Bedankt, lieve ouders. Zeg nou eens, wanneer wordt dat liedje nou ergens op de radio gedraaid? Bij Omroep Brabant.

0: mocht staan.
1: Mijn vader had ze allemaal, die plaatjes. Mijn vader is niet meer, 2003 overleden, die van mij dan tenminste 87-jarige leeftijd. Maar hij had al die plaatjes van vader Abraham. En soms dacht ik even een klein traantje bij hem te zien.

35 jaar geleden werd er dit jaar uitgebracht, niet wetende dat ze er een Juko van de hit mee zouden hebben tot lang daarna. Pater Moesgroen en Roodkapje. En dit is CB Milton. It's a Loving Thing.

Weer eens even voeten in de oudheid, om het zo te zeggen. Hij zat op de HAVO in Eindhoven. Hij woonde hier vlakbij. Ik heb het over, daar is hij geboren, hier onder de rook van Eindhoven. Ik heb het over Xander de Buissonnier. Die van Volumia. Met afscheid hier.

Het waren studenten die het leuk vonden om muziek te maken. Zij noemden zich Volumia. En toen kwam er een platenmaatschappijbaas die zei van... wacht even, die hele band, jij bent het grootste talent van die band. Xander, wil je niet gewoon voor jezelf verder gaan? En toen zei hij, dat is goed. En de rest is een beetje geschiedenis. De geschiedenis brengt ons ook bij Sweet the Buster. De band van Bertus Borgers. En hij heeft een nieuw project, Brabant Funk.

saxofoon, ook van Beatrice Borgers. Afgelopen week hadden we een prachtige tipplaat. Die hield het vol tot en met afgelopen vrijdagmorgen. Want ja, daarna wordt er een nieuwe gekozen. Maar de gehele week hebben we hem kunnen beluisteren. Jim Gardner met Prussia Holder. Zijn nieuwe plaat, I'll Do It All Again.

Het vorige uur heb je verteld dat Dominic de Bont, die hoorde je dus, dat ze uitkwam voor het Songfestival, het regionale Songfestival 2024, met Wie We Waren. En dat is het liedje wat je dus net hoorde voorbij komen. Ik had haast willen roepen, baby, dan...

Het is jazz, nou niet helemaal, ook een beetje bossa nova. Van Nief, zo heet ze, Tell Me Why. Een vakantieplaatje. Doet je denken aan Spanje. De Vliegende Panthers, weet je nog?

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme. Op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu bij Dirk. Knor maaltijd mixen. 99 cent. Niet laten liggen.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: online luistert
1: via DAB+,
0: met de app
1: of op FM. Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
0: Het gevoel van hier.
1: Omroep Brabant.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Zit je op kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip. Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
2: Op Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Your Mall is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt, is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren tekst en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have your neck by the end of
1: it. Hubert Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
2: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
3: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
1: Brabants Bond.
2: Elke werkdag tussen 10 en 1.
3: Als ik nou losga
2: bij Omroep Brabant.

0: baby, what if I want you now?
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Sydney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes.
1: Hubert Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
2: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
3: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
1: Brabants Bond.
2: Elke werkdag tussen 10 en 1.
3: Als ik nou los ga.
2: Bij Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.